0: Felle kritiek op de premier. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook de Iraanse president Massoud Pezeshkan mag volgens een ingewijde naar de bijeenkomst komen, ondanks het militaire conflict tussen beide landen. Voor de delegatie gelden wel reisbeperkingen. Mahmoud Abbas kreeg geen Amerikaans visum. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Pro-Palestijnse demonstranten zijn donderdagavond op de Dam in Amsterdam aangehouden omdat daar een demonstratieverbod gold. Ongeveer 30 betogers werden bij het Nationaal Monument door de politie omsingeld en afgevoerd in een stadsbus. Eerder werden ook betogers aangehouden in een H&M-winkel. De rechter had de oude turfmarkt aangewezen als alternatieve locatie. Ten slotte nog het weer. Vannacht is de kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Premier Rob Jetten weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA heeft geen meerderheid. De oppositie uitte opnieuw felle kritiek op de premier. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook de Iraanse president Massoud Pezeshkan mag volgens een ingewijde naar de bijeenkomst komen, ondanks het militaire conflict tussen beide landen. Voor de delegatie gelden wel reisbeperkingen. Mahmoud Abbas kreeg geen Amerikaans visum. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Pro-Palestijnse demonstranten zijn donderdagavond op de Dam in Amsterdam aangehouden omdat daar een demonstratieverbod gold. Ongeveer 30 betogers werden bij het Nationaal Monument door de politie omsingeld en afgevoerd in een stadsbus. Eerder werden ook betogers aangehouden in een H&M-winkel. De rechter had de oude turfmarkt aangewezen als alternatieve locatie. Ten slotte nog het weer. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio.

0: Klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Premier Rob Jetten weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA heeft geen meerderheid. De oppositie uitte opnieuw felle kritiek op de premier. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook de Iraanse president Massoud Pezeshkan mag volgens een ingewijde naar de bijeenkomst komen, ondanks het militaire conflict tussen beide landen. Voor de delegatie gelden wel reisbeperkingen. Mahmoud Abbas kreeg geen Amerikaans visum. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatsverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Pro-Palestijnse demonstranten zijn donderdagavond op de Dam in Amsterdam aangehouden omdat daar een demonstratieverbod gold. Ongeveer 30 betogers werden bij het Nationaal Monument door de politie omsingeld en afgevoerd in een stadsbus. Eerder werden ook betogers aangehouden in een H&M-winkel. De rechter had de oude turfmarkt aangewezen als alternatieve locatie. Ten slotte nog het weer. Vannacht is de kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond pro-Palestijnse betogers door de politie opgepakt. Ze demonstreerden daar tijdens een Israël-manifestatie, terwijl de rechter dat vooraf had verboden. Een groep van ongeveer 30 actievoerders werd door de mobiele eenheid ingesloten en met een stadsbus afgevoerd. Eerder op de avond werden ook al betogers gearresteerd in het nabijgelegen filiaal van H&M, nadat zij daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen en pamfletten uitdeelden. Bij een synagoge in het Duitse Wuppertal is een poging tot brandstichting verijdeld. Een man met een Afghaanse achtergrond goot brandbare vloeistof bij een zijingang van het gebouw en stak dit aan. Omstanders en medewerkers wisten het vuur snel te doven, waardoor er nauwelijks schade ontstond. Omdat de synagoge vanwege de veiligheid vrijwel continu onder politietoezicht staat, kon de verdachte direct in de kraag worden gegrepen. Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwssite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Hij overweegt het Iraanse regime te vernietigen, maar wil daar nog geen uitsluitsel over geven. Komende week spreekt hij met leiders van de Golfstaten over de situatie in het Midden-Oosten. In grote delen van Spanje is zoveel regen gevallen dat er nu overstromingen zijn. In grote delen van Spanje was gisteren code oranje van kracht voor hevige neerslag. Daardoor zijn op sommige plekken de scholen zelfs dicht. Het riool kan al het regenwater niet aan, dus staan meerdere wegen onder water. En dat zorgt weer voor problemen in het verkeer. En voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Voor zo'n 600.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden, is een stroomaansluiting aangevraagd. Bij bijna de helft van die aanvragen is er geen ruimte, dat meldt NetBeheer Nederland. De mogelijkheden verschillen sterk per gebied en soms zelfs per station of project. In sommige gebieden kunnen veel woningbouwprojecten worden ingepast, terwijl in andere gebieden nauwelijks of geen capaciteit beschikbaar is. Het weer nog. Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. In de ochtend trekken nog wat buien over het oosten en noorden van het land, maar 's middags is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur komt overdag uit tussen 19 en 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer.

hits.

0: hits hoor je overal.
1: Overal.
0: Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat is radio.

rechtstreeks vanuit de poort van Nederland. Is dit Legitiem voor u aan de band? Hit, hits, Das Radio.

0: Klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws.
2: Op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond pro-Palestijnse betogers door de politie opgepakt. Ze demonstreerden daar tijdens een Israël-manifestatie, terwijl de rechter dat vooraf had verboden. Een groep van ongeveer 30 actievoerders werd door de mobiele eenheid ingesloten en met een stadsbus afgevoerd. Eerder op de avond werden ook al betogers gearresteerd in het nabijgelegen filiaal van H&M, nadat zij daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen en pamfletten uitdeelden. Bij een synagoge in het Duitse Wuppertal is een poging tot brandstichting verijdeld. Een man met een Afghaanse achtergrond goot brandbare vloeistof bij een zijingang van het gebouw en stak dit aan. Omstanders en medewerkers wisten het vuur snel te doven, waardoor er nauwelijks schade ontstond. Omdat de synagoge vanwege de veiligheid vrijwel continu onder politietoezicht staat, kon de verdachte direct in de kraag worden gegrepen. Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwssite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Hij overweegt het Iraanse regime te vernietigen, maar wil daar nog geen uitsluitsel over geven. Komende week spreekt hij met leiders van de Golfstaten over de situatie in het Midden-Oosten. In grote delen van Spanje is zoveel regen gevallen dat er nu overstromingen zijn. In grote delen van Spanje was gisteren code oranje van kracht voor hevige neerslag. Daardoor zijn op sommige plekken de scholen zelfs dicht. Het riool kan al het regenwater niet aan, dus staan meerdere wegen onder water. En dat zorgt weer voor problemen in het verkeer. En voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Voor zo'n 600.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden, is een stroomaansluiting aangevraagd. Bij bijna de helft van die aanvragen is er geen ruimte, dat meldt NetBeheer Nederland. De mogelijkheden verschillen sterk per gebied en soms zelfs per station of project. In sommige gebieden kunnen veel woningbouwprojecten worden ingepast, terwijl in andere gebieden nauwelijks of geen capaciteit beschikbaar is. Het weer nog. Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. In de ochtend trekken nog wat buien over het oosten en noorden van het land, maar 's middags is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur komt overdag uit tussen 19 en 21 graden.
1: En tot zover het nieuws.
0: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Niemeyer Afdichtingen. Specialist in kitwerk. Niemeyerafdichtingen.nl.
2: Je dakgoot vernieuwen? De dakgootspecialist. Specialist in kunststof, aluminium en zinken dakgoten. Vraag een vrijblijvende offerte aan via de-dakgootspecialist.nl.
3: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwen aan Mond.
4: Je vindt jouw stijl Bijson.
5: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
6: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
7: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is Veer.

0: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
1: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
5: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nou hako de blauw en dat blijft zo. We de domers hebben we ook. Cars, jeans en de hoedverkoop. Nou, twee stuks voor maar 69 euro.
6: Venema, Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
5: Als de bliksem, nog Venemold.
7: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: Venema, Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
5: Als de bliksem, nog Venemold.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
11: Rommelbius. Een container nodig? Kijk op strootmeijercontainerverhuur.nl.
12: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
13: Eems Delta Schilders Delfzijl. De vakman in de regio. Bekijk ons werk op Facebook.
14: Bokpop Zinnenburen. Twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsen en Gasdrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten, bokpopzinnenburen.nl.
15: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
16: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen. Die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou. Door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl. Want iedere auto is speciaal.
17: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
18: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
19: Dit is Hits.

0: bouwen? Even bosonderhoud in het huizen bellen. 06-360-234-19.
1: Vind jouw liefde op het platteland. Via Agri Matching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de Agri Matching app op jouw telefoon.
2: Met bandenservice Poeder uit Roden ben je snel weer veilig op weg. Poederbanden.nl.
3: Mulders Meubeldorp.
4: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen.
3: Mulders Meubeldorp.
4: En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriescheló. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
3: Mulders Meubeldorp.
5: Hey Niels.
6: Hey Mooi.
5: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
6: Klopt.
5: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
6: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
5: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
6: Zeker te weten.
5: En kijk op nieuwslubbers.nl.
7: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
8: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
9: Hier Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonenschansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groenten, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
10: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
11: Wouter Geerlichs Car Detailing was niet alleen, maar laat uw auto weer glanzen. Like ons op Facebook en vind ons in Rode.
12: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
13: Zaterdag 26 september barst het leukste festival van de Noorden los. Vrouw Gtuus. Drie podia, één groot feest. Op camping Boekenschat in Ter Apel. Met voor het eerst een silent disco en heel veel artiesten zoals Wat Aans, Vangrail en Jannes.
14: Mijn naam is Jannes.
13: Zorg dat je dit niet mist en scoor je kaarten op vrouwgtuus.nl. Deze sport wordt aangeboden door Tabak Installatietechniek.
15: Top Ago Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Ago Doezem via Facebook.
16: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Grondzuigbedrijf Van der Vlier. Van der Vliergroep.nl. En RudySchipper.nl. Voor naadloze aluminium dakgoten. Hits. Das Radio. Met het nieuws van 7 uur.
17: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum bij het gemeentehuis in Opheusden is gisteravond uitgelopen op flinke ongeregeldheden. Actievoerders drongen via een hekkenterrein op, gooiden ramen in, staken rookbommen af en bekogelden agenten met zwaar vuurwerk en stoeptegels. De ME werd ingezet om de orde te herstellen, waarna de politie meer dan 10 personen heeft aangehouden. Op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond pro-Palestijnse betogers door de politie opgepakt. Ze demonstreerden daar tijdens een Israël-manifestatie, terwijl de rechter dat vooraf had verboden. Een groep van zo'n 30 actievoerders werd door de ME ingesloten en met de stadsbus afgevoerd. Eerder op de avond werden ook al betogers gearresteerd in het nabijgelegen filiaal van H&M, nadat ze daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen. Bij een synagoge in het Duitse Boepertaal is een poging tot brandstichting verijdeld. Een man met een Afghaanse achtergrond goot brandbare vloeistof bij een zijingang van het gebouw en stak dit aan. Omstanders en medewerkers wisten het vuur snel te doven, waardoor er nauwelijks schade ontstond. Omdat de synagoge vanwege de veiligheid vrijwel continu onder politietoezicht staat, kon de verdachte direct worden gegrepen. Afgelopen nacht heeft een explosie plaatsgevonden bij een horecapand aan de Heuvel in het Brabantse Geldrop. Bij de ontploffing is niemand gewond geraakt, maar de zaak liep wel glasschade op. De brandweer rukte uit met een tankautospuit en de politie is een onderzoek gestart. Getuigen en mensen met videobeelden worden opgeroepen om zich te melden. En voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Voor zo'n 600.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden, is een stroomaansluiting aangevraagd. Bij bijna de helft van die aanvragen is geen ruimte, dat meldt NetBeheer Nederland. Het weer nog. Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. In de ochtend trekken nog wat buien over het oosten en noorden van het land. Maar 's middags is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur komt overdag uit tussen 19 en 21 graden. En tot zover het nieuws.
18: Morgen, vrijdag. Wat zeggen we dan? Thank God it's Friday. Het weekend staat voor de deur. We staan er al met één been in. En het is ook nog eens een keer verzoekvrijdag. We beginnen ontspannen, want ik heb van jullie en ook van de ABB geen meldingen gekregen over snelheidscontroles of files. Dus de baan is vrij. En dat is ook de verzoekvrijdag. Die is ook nog vrij. Dus heb jij een groet, een verzoek of een felicitatie? Je weet het, we behandelen alleen maar gesproken appies. Dus heb je een felicitatie of wat dan ook of een verzoekje? Spreek het even in via de app en stuur naar ons toe. 085 114 39 39. Verzoek vrijdag.
16: Hits, Das Radio met het nieuws van 7 uur.
18: Ja, dat hebben we al gehad.

0: 20% korting op alle showroommodellen. Melders Meubel Door. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Melders Meubel
1: Door. Aannemersbedrijf Kettler Veendam. De specialist in nieuwbouw en verbouw. Kettler-bv.nl.
2: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek. Mastertools.nl. Jouw
3: klus, onze tools. Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl. Mastertools.nl.
4: Jouw klus, onze tools. Nostalgie Palast in Noord.

0: technologie-ballast.de.
1: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
2: Leijenberg, die van die garagedeuren.
3: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
2: Juist ja.
4: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Leijenberg.nl.
5: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Auto First-ZellerAuto's.nl.
1: De deuren van Leijenberg.
4: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
6: CNC staalsnijbedrijf Arie Alberts. Uw gedachten geef ik vorm. Volg mij op Facebook.
7: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-middengroningen.nl.
8: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
9: Trend Ride Hits wordt mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservice.

0: Hallo allemaal. Ja, het is tijd om het te zeggen. Het is uit tussen mij en Remco.
1: Dit is de verzoek vrijdag, zeg maar. Voor een verzoekje, een groetje of wat je ook maar kwijt wil, behalve je schoonmoeder, spreek het in op 085 114 39 39. Mooi dat zo in.
2: Morgen in. Een plaatje willen vragen van Henk Wijngaarduy bij de Nachtrijders. Vannacht een beetje vroeg begonnen. Werk ze allemaal, groeten de kale Bram. En ga zo door, hits. Wat een muziek. Dag hoor!

0: Ja, het is bewezen als je eerder begint, zelfs aan het weekend, dat het weekend dan langer duurt. En dat geldt ook als je vroeger werkt. Dan ben je er vrij, normaal gesproken. De nachtrijders, denk je Wijngaard.
1: Angelina, Angelina, Angelina.
2: Er was toch niet weer bij ons. Zullen ze een zuster graag mogen hebben in de...
3: Fred, goeiedag, heb ze maar. Knapperig heeft mijn mooie discotheekplaten, joh.
0: Hé, eindelijk weer vrijdag. De laatste vrijdag van deze week. En die staat in het teken van verzoekjes, oftewel de verzoekvrijdag. Haha. 18 september is het alweer in het jaar 2026. Het is 11 over 7. Ik zit er klaar voor. De verzoekjes staan klaar. De koffie staat klaar. Dus ik heb nog wat ruimte voor verzoekjes. Maar we zijn er nog maar net begonnen. Hè? Dus ik zou niet te lang wachten, want ja, er staan alweer een stukken wat in de startblokken. Tot 9 uur alleen maar jouw verzoekjes. Je weet het, de gesproken appies maakt ons happy. Dus spreek maar even een bericht in, een felicitatie of wat dan ook. Een verzoekje of een groetje of wat je ook maar kwijt wilt. We zeggen altijd zonder je schoonmoeder natuurlijk. En dan stuur je dan even naar 085 114 39 39. Dat doen we dan in vlot tempo tot 9 uur vanochtend. En om 9 uur is het tijd voor Baptist FM in stereo en RDS. En onder het genot van een biertje en een balletje mayo is het dan officieel weekend om 9 uur. Volgens Evert, ja. Verder hebben we natuurlijk de afsluiter van de ochtendshow. Status Quo, rocking all over the world. Of toch normaal met Hikikogan. En het weerbericht. Ja, maar eerst die verzoekjes.
4: Wim, goedemorgen. Graag een plaatje van Smokey. I'll meet you at midnight. We gaan vannacht even vliegen naar Turkije. Voor 12 dagjes. Dus even lekker genieten. Nou, groetjes. Ziet ze.

Is er misschien Bonnie Sinclair wat eruit met te veel gevoel? Valt het weekend eraan komt? Zeggen, zie je de show. Goed weekend. Beste.

0: het is geen dagelijks plaatje van Bonnie Sinclair wat je moet je kiezen krijgt. Hè? Nee. Vandaag wel tijdens de bezoek vrijdag. Te veel gevoel. Het is ook geen plaatje die eigenlijk hoort bij het optreden van Bonnie Sinclair. Hè? Nee, nee. Maar wel vanochtend tijdens de verzoekvrijdag. Want ja, hij stond op de verzoeklijst. Ja, er komen nogal wat verzoekjes binnen. Moet ik wel even de kelder voor in, zie ik wel. Maar goed, eerst even een ander vraagje.
1: Het is time of time.

0: Het is Time of Thunder. Ja, het is toch een of ander. Het is weer zo'n dag in je leven dat je een keuze moet maken. De laatste plaat voor deze vrijdagochtend tijdens de verzoekvrijdag staat op naam van Status Quo. Rocking all over the world. Of toch normaal met Hikikuwugan. Nou ja, wat je ook kiest, ook al kies je niet voor normaal. Normaal komt sowieso zometeen nog voorbij. Want hij zit in één van de verzoekjes die is binnengekomen. Maar dan gaat het niet over Hikikuwugan. De ochtendshow sluiten we af met Status Quo of normaal. Ga naar de Facebookpagina en laat maar even weten wat je ervan vindt. Eerst even terug naar de verzoekjes.
1: Goedemorgen, hier Jan even. Ik doe de groeten aan Renzo en Harm-Jan. Een prettige dag, iedereen.
0: Nou, zo kan het ook, hè. Gewoon even iemand de groeten doen of een felicitatie zonder een verzoekje. Of iemand even feliciteren met het een of het ander. Dat kan natuurlijk ook, zoals het volgende berichtje.
2: Mooi, Drent. Ik wil graag Remco Tammingheim feliciteren. Het was een beetje onverwachts, maar dat is toch mooi dat je op zo'n leeftijd nog vader wordt.
0: Oh.
2: Ramrij, mooi plaatje voor ze. Groet en fijn weekend.
0: Nou, oh, felicitaties komen ook van deze kant natuurlijk.
3: Hey, goeiemorgen Wim.
0: Morgen.
3: Ja, de laatste dag en dan is het weer weekend.
0: Klopt.
3: Even 5000 ton overrijden. Van de loods naar het schip. Ja, en dan is het om uur wacht, 9 vanavond, wel weekend hè. Gaan we maar weer aan de bier.
0: Strak plan.
3: Ja. Nou, heb je ook nog een plaatje van mooi werken in Berlina Kino?
0: Zeker.
3: Dan hoor ik het wel. Oké, okay, joh. Fijn weekend en goede uitzending. En nu ook goed.
0: Ja, hetzelfde voor jou, jongen. En vanavond om 9 uur een biertje. Niet vergeten. En hier zijn die twee.

Kun je een plaatje draaien voor die zadelsnuiven uit de Volvo-kraan in Groningen? Op die top Groningen. En doe maar een plaatje normaal met deurdonnen. Groep de betontactie. Hey.

0: heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
1: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
2: Oh, het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
3: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
2: Oh, dat is fijn.
3: Ja, hergebruikwijting.nl, bij iedere fase van verandering.
4: Zoek je een tuinkamer, veranda, carport, zonwering of schutting? Bij Inthout Sierconstructies kun je kiezen. Kies je voor de prijs of kies je voor design en topkwaliteit? Inthout Sierconstructies is sowieso al 25 jaar de beste keus. Met de beste service. Maak vrijblijvend een afspraak. Ga naar sierconstructies.nl. Inthout Sierconstructies Nieuwe Pekela. Voor ieder budget een passende oplossing.
5: Stalinrichting.nu heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting.nu.
6: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen. Razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
7: Op zoek naar een goede en betaalbare elektrische fiets? Debogiebikes.nl.
8: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
9: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen. Die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou. Door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl. Want iedere auto is speciaal.
10: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
11: Leijenberg, die van die garagedeuren.
12: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
11: Juist ja.
12: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Leijenberg.nl.
13: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. Infra Westerkwartier.nl.
10: De deuren van Leijenberg, vallen op.
12: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
14: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
15: Lekkere van Albert Heijn.
1: Ik heb het er druk mee, want er komen bezoekjes binnen. Ik heb er nog nooit van gehoord. En zelfs in onze archieven zitten ze niet. Dus ja, daar moeten we ze overspringen. Kom ik zo meteen wel even op terug. Nu ga ik je vertellen dat het een hele rustige vrijdagochtend is. Niet qua bezoekjes, maar wel qua verkeerssituatie. Ik heb namelijk nog steeds geen files en geen snelheidscontroles. Geen bericht, goed bericht. Zometeen.

0: Dit is Hits.
1: Goedemorgen, Eben. Draai maar een paar mooie plaatjes deze kant op, hè. Ik wil lusten wel even meer aan deze kant. Nou, ik zou zeggen, maak er een mooie vrijdag van. En ik wens elke een goed weekend. Adieu!
2: Ah, Drent, een hele goede morgen hier vanuit Wijster. Ik zou graag een plaatje willen horen van Even Leven, ook Kastelein.

0: Nederland is dit de Hitfabriek Hits. Das Radio.
1: Ja, goedemorgen Marcel uit Krijl. Voor de hele crew van Ebbers Bloembollen. Heel graag een plaatje. Jannes Eleonora. Pak ze gedaan.

0: dames. En toch, na al die jaren zingt hij nog steeds bij elke optreden. Hij mag niet ontbreken. Eleonora. Verzoek vrijdag met één been in het weekend. En wat gaan we het weekend doen? Blijven we binnen of gaan we erop uit? Hoe gaat het weer eruit zien? Nou, vandaag op vrijdag schijnt de zon geregeld. Komen er ook stapelwolken voor. Vooral tijdens de ochtend komen verspreid nog een aantal buien voor. Die tijdens de middag via Duitsland het land verlaten. Nou, dankjewel. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige wind. Uit het zuidwesten tot westen. En vanavond neemt geleidelijk de bewolking dan weer toe. En vannacht valt vooral in het noorden periodiek wat regen of motregen en het koelt de komende nacht af naar 15 graden. Zaterdag zijn er veel wolkenvelden waaruit her en der een beetje regen valt. Ook schijnt de zon af en toe, graadje of 20 morgen. En zondag komt de zon dan wat vaker tevoorschijn, maar komt het ook weer tot enkele buien. En bij een matige wind uit het zuidwesten tot westen, net als vandaag dus, 19 tot 20 graden. Ja, daar moet je het mee doen.
1: Het Hits weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Veegservice Friesland uit Gorredijk. Veegservicefriesland.nl.
0: Ja, en dan gaan we terug naar de verzoekjes. Maar er zijn een paar bij, die heb ik niet.
2: Goedemorgen. Ik wil graag de groetjes doen aan mijn oud-collega Anton. Mijn fijne collega Kevin en Klaas-Jan. De man die mij altijd helpt met de autocross en met de crossauto klaarmaken. Ik wil graag aanvragen als die gaat jeuken van Hete Harry. Iedereen een fijn weekend gewenst en een mooie dag. Mooi, mooi.
0: Hete Harry als het gaat jeuken. Zeg mij niks.
3: Goedemorgen, Pimpie.
0: Mooi.
3: André Toijtroppel.
0: Ja, mooi.
3: Ik wil graag even een Golden Oldie aanvragen. En dat moet zijn Duo Pipanik met Pimpie Pikblim. Alvast bedankt voor de goeie uitzending. Yo, mooi.
0: Nou, ik heb in de computer gekeken. Hij staat er niet in. Het zegt mij ook niks. Dus we gaan door naar de volgende.
4: Hey, goedemorgen, Pimpie. Hey, heb je ook een plaatje van het garage lied van Motora Holy Bay.
0: Ah.
4: En dat wordt even speciaal voor ik, Jan Kikkert, die oude knooiert, die dikke chomp. En ik wens jullie allemaal een goed weekend.
0: Ja, lief zijn, hè? Dikke chomp. Hier zijn de brothers en moeten nog.

Goedemorgen, Levert. Hier Els Huizen uit Vlagbergen. Ik wil mijn collega's uit Poetangen in Vlagbergen van de Wereka een fijn weekend toewensen en een plaatje van genoot.

goedemorgen. Rossi hier. Vanmorgen nog even een dak op. Naar het mooie Wedde. En gaan we vanmiddag weer naar Texel de Koog. Naar Café de Jutter. Cheer hem weer uit de brand te helpen. Hè. Doe maar een plaatje van Texelstroom. Fijne dag weer met Coleman. En we zien elkaar weer op Texel. Goeiedag.

Goedemorgen, Trent. Kan ik wel even Zon en Maan aanvragen? Want dat is natuurlijk een mooi liedje. Dus ja, goedemorgen. De groeten. En trek een flesje bier alvast in mijn open.

0: Dit uur werd mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Den Bosch. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservicefriesland.nl.
1: Bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
2: Alles in één keer kloor.
3: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
4: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
5: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staancaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
6: Gritter Chalet en Staancaravans.
5: Kijk op grittercaravans.nl.
7: Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmer-Compascum vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montage. Kom naar Hubo Excel in Emmer-Compascuum. Hubo helpt.
8: Acta Speelgoed. Een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
9: Bokpop Zinnenburen. Twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Lastig en Gasdrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90's Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandsavond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten. Bokpopzinnenburen.nl.
10: Vesting Bourtange. Welkom in 1742. Herfstfair in Vesting Bourtange. Zaterdag 19 en zondag 20 september. Een gezellige herfstmarkt. Met een keur aan marktkraampjes vol snuisterijen. Bezoek de vesting met het hele gezin. En proef meteen de sfeer van Weleer. Kijk op Bourtange.nl.
11: Op zoek naar een allround partij in de metaalbewerking? DVA Technology uit Klazinaveen heeft alles onder één dak. Van CNC draaien, frezen, lasersnijden en kanten tot aan glasparelstralen en complete assemblage. Daarnaast op zoek naar ervaren vakmensen voor technische projecten? DVA uit Klazinaveen regelt het. DVAtechnology.nl.
12: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
13: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
14: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
15: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
16: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
17: In Hogeveen.

0: Trendsetter in Wonen.
1: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Vluchtelingenwerk Nederland concludeert dat de nieuwe asielprocedure die 100 dagen geleden werd ingevoerd niet goed werkt. Asielzoekers moeten hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar begrijpen de vragen, de verstrekte informatie voor vervolggesprekken en de beschikbare hulp vaak niet. Vanwege de achterstanden pleiten asieladvocaten voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog op een besluit wachten. Een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum bij het gemeentehuis in Opheusden is gisteravond uitgelopen op flinke ongeregeldheden. Actievoerders drongen via een hek het terrein op, gooiden ramen in, staken rookbommen af en bekogelden agenten met zwaar vuurwerk en stoeptegels. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen, waarna de politie meer dan 10 personen heeft aangehouden. Voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Voor zo'n 600.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden, is een stroomaansluiting aangevraagd. Bij bijna de helft van die aanvragen is geen ruimte, dat meldt NetBN Nederland. De mogelijkheden verschillen sterk per gebied en soms zelfs per project. In sommige gebieden kunnen veel woningbouwprojecten worden ingepast, terwijl in andere gebieden nauwelijks of geen capaciteit beschikbaar is. Afgelopen nacht heeft een explosie plaatsgevonden bij een horecapand aan de heuvel in het Brabantse Gelderop. Bij de ontploffing is niemand gewond geraakt, maar de zaak liep wel glasschade op. De brandweer rukte uit met een tankautospuit en de politie is een onderzoek gestart. Getuigen en mensen met videobeelden worden opgeroepen om zich te melden. En Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwsite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Hij overweegt het Iraanse regime te vernietigen, maar wil daar nog geen uitsluitsel over geven. Komende week spreekt hij met de leiders van de Golfstaten over de situatie in het Midden-Oosten. Het weer nog. Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. Vanochtend trekken nog wat buien over. Die zien we voornamelijk in het oosten en noorden, maar in de middag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt vandaag tussen 19 en 21 graden. En tot zover het nieuws.
3: Thank you. Het tweede en laatste gedeelte van de verzoekvrijdag. Mocht het vanochtend niet lukken, heb je altijd vanmiddag nog een kans, hè, bij Herman in de show tussen 3 en 6. Maar nu nog even gas geven, behalve op de N50, want daar loopt het weer vast. Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en de knooppunt Hattemerbroek. Op dit moment 4 kilometer file en de vertraging is daar 5 minuten.
1: De hits verkeersinformatie wordt je aangeboden.

nieuw huis bouwen in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT doet ze. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijf MT.nl. Nostalgie Palast.

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. nostalgie-ballast.de.
1: Reparatie, onderhoud en APK. Eemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
2: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
3: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg.
4: Blijenberg, die van die garagedeuren.
5: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
4: Juist ja.
5: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Blijenberg.nl.
6: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En cleaningservice Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaningservice Tieben. Want groene aanslag en organisch vuil verdwijnt waar cleaningservice Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservice Tieben.nl.
3: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg.
5: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
7: Je huis zegt wie je bent. Een meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
8: Trend Ride Hits wordt mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldenkerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservice.

0: Dit is de verzoek vrijdag, zeg maar. Voor een verzoekje, een groetje of wat je ook maar kwijt wil, behalve je schoonmoeder, spreek het in op 085-114-39-39. Mooi dat zo in.
1: Goedemorgen Wim. Mag ik even een plootje en vroeg voor mijn man? Die wordt maandag 50 en ja, dat is toch wel heel speciaal. Ik wil graag horen, de Nordliner. Ik wil varen wie mijn daddy. Ik hoop dat het lukt. Matthias Luijvert, alvast gefeliciteerd. Doei!
2: Moin, vrienden! Hier is weer euer Nordliner. En dat is die Geschichte van een klein jongen. 10 Jahre alt. Met einem großen Traum.

0: Leuk dat je luistert. Dit is Hits. Dat is radio.
1: Goeiedag, kun je hem normaal draaien met Weekend, speciaal in Verlodenweek. En de groet komt hem van de sloopkogel helemaal even tijdens het poot bekappen.

staat voor de deur. Het is tenslotte vrijdagochtend, verzoek vrijdag. En we hadden vanochtend normaal met deur onder een weekend. Hoorde je nu op speciaal verzoek. En wie weet nog een keer muziek van normaal vandaag. Het is time of time.

0: Ja, ik zei het al, wie weet nog een keertje muziek van de normale als afsluiter. Het een of ander staat in het teken van rock'n'roll. Status Quo bijvoorbeeld, met Rocking All Over The World. De prachtige Evergreen. Maar ja, wat dacht je van normaal? Voor de derde keer vandaag misschien wel tijdens de ochtendshow. Hikikuwogan. Ik zou zeggen, denk er eens even goed over na. Ga dan aan de poll op onze Facebookpagina. En daar kun je stemmen op het een of ander. De plaat met de meeste stemmen gaan we draaien. Je hebt daar vorige tijd tot 9:45, dus je mag er nog even over nadenken. Tot die tijd nog verzoekjes.
1: Goedemorgen, Wim. Hey, wil je voor de marge jongens van de firma Wieringa even een plaatje draaien, Wim? En ook even voor mijn beste vriend Gerry Niesen op de doos aan van de firma Eentjes. Doe maar even mannenkoor, karrespoor met genieten. Hey Wim, fijn weekend. En hij komt eraan, Harmenhoofd. Hoi.

Hey Dren, goedemorgen. Kan je deze lied voor me draaien? Do best me spec, plap me life. Ik weet niet wie dat zingt. Later, taxi man.

0: hits hoor je overal.
1: Overal.
0: Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat is radio.
2: Wim, het is bijna weekend, vrijdag. Zo eventjes speciaal voor de vrijdag op de boom hier de voortak willen draaien met Waarom moet ik nou lijden? Eventjes eerlijk meezingen, hè? Groetjes, Ronald de Deventer.

werd ik meegenomen naar het bureau als verdachte. Duizenden vragen werden mij gesteld. Hoe onschuldig ik ook was, niemand geloofde mij. Het bloed dat aan mijn hand kleefde, was voor hen het bewijs.

0: bouwen, verbouwen of renoveren? Bouwservicestoffels.nl.
1: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook peurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
2: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
3: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
4: Ja, dacht ik ook al.
3: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
4: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
3: Ketelservicenoord.nl.
4: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
3: Zo is dat.
5: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallCue erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
6: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
7: Mulders Meubeldorp.
8: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen.
7: Mulders Meubeldorp.
8: En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriescheló. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
7: Mulders Meubeldorp.
9: Nieuwe screens nodig? Terpstrazonwering.nl.
10: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De Vierkeien.nl.
11: Je houdt van auto's en je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
12: Bij Sean Second Hand Shop en Meubelstore.
13: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwen-Lamont.
12: Je vindt jouw stijl Bijson.
14: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Voor drijfmest, vaste mest, kunstmest, kalk en compost belt u van Nieuwe Huizen ten Post. 050 2 30 60 40.
16: Handelsonderneming Hofstra verkoopt veel meer dan alleen gereedschap en verlichting. Het is dé onderdelenwinkel voor de doe-het-zelver. Shop ook op hofstratijnje.nl.
17: Ik zing als ik grondzuig.
18: Kunt u er niet bij?
17: Alleen als ik grondzuig.
18: Van der Vlier, zuig.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Dat is een dikke bak met licht. Van LED-handel 24 zeker. Dat zie je meteen. De specialist in agrarische LED-verlichting. En LED-handel24.nl heeft een enorm ruim assortiment werklampen en koplampen voor alle bekende trekkermerken. Dus ga snel naar LED-handel24.nl.
0: Oh ja, Van der Vlier figuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
4: 8:58, nog een half uurtje. De ochtendshow wat betreft de verzoekvrijdag. Je hoeft geen verzoekjes meer te sturen. We zitten veel te vol. Gaan zeker niet alle verzoekjes kunnen draaien. En we hebben ook geen meldingen rondom het verkeer. Dus vol gas richting het weekend.
5: De hits verkeersinformatie voor...

0: Hits, Das Radio.
1: Ja, goedemorgen even Wim. Karel hier is hier even uit Bellingwolde. Is de een oude piratenknijter van Nina en Mike met de varende muzikanten. En ik was met hem draaien voor elke dag dat je het mee wil, hè. Zet hem nog maar even op en de groep moet Bellingwolde. Yo!

Goedemorgen, Wimpie. Lekker weertje vandaag, kerel. Kun je een plaatje draaien van Gea Scholten? Brandend verlangen naar mijn hart voor de firma Hinke Wolters in Emmen. Bedankt en een fijne dag met elkaar. Geniet ervan. Yo.

0: Wim en hele goede Mark.
1: Zou jij misschien wel even de groetjes doen van de jongens van Michielsen? Die zit weer in de maaien, hè? Die met mijn mol een beetje aan het snippen. Die Chris natuurlijk ook, hè? Chris is de bult mooi een beetje aan het verdeelden. Ja hoor, ja. Zou jij misschien wel het nummertje Slaapkop willen draaien van Romy? Groetjes Lars, hè?

0: Zoveel hits kun je niet heen. Hits, hits. Das Radio.
1: Even goed daar. En zo een plotje. Hoor je dat? Trouw niet voor je 40 bent. Speciaal voor ons Roy hebben hier, want die. Die moet eraan gelopen. Hè. Die hoort van. Met 2 weken dan is het gebeurd. Dus. Nou ja, dankjewel. Doei.

Het is 10 november. Het wordt drukker en drukker tijdens de bezoekvrijdag. Zodat ik wederom moet gaan vertellen. We konden bij verreweg niet alle bezoekjes draaien. Want ja, de tijd zit er gewoon op. Volgende week vrijdag een nieuwe aflevering van de ochtendshow wat betreft de verzoekjes. In de week gaan we het ook af en toe wel even behandelen. Verzoek vrijdag op maandag of op dinsdag of op woensdag. En je kunt het vanmiddag tussen 3 en 6 even overnieuw proberen bij Herman in de show om een verzoekje aan te vragen. Het laatste plaatje is de ochtendshow. In de ochtendshow is dat plaatje het een of het ander. Status quo of normaal. 69% gaat naar de winnende plaat en daarmee neem ik afscheid van je. Wie weet zien we elkaar zondagmiddag bij Country Time in de Bonte Wever. En anders maandagochtend weer op de radio. Straks Baptiste FM in stereo en RDS. Sterkte ermee. En de winnende plaat met 69% gaat naar...

0: Dit uur werd mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservicefriesland.nl.
1: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
2: Ja, dacht ik ook al.
1: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
2: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
1: Ketelservicenoord.nl.
2: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: Zo is dat.
2: Koel in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
3: Speciaal kraanwerk, Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. Freddypertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
4: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
3: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. Rick Kamphuis Transport.nl.

0: radio.nl.
1: Hey Niels.
2: Hey Mooi.
1: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
2: Klopt.
1: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
2: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
1: Dus als de wieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
2: Zeker te weten.
1: En kijk op nieuwslubbers.nl.

0: alle showroommodellen. Mulders Meubeldoor. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriescheloo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders Meubeldoor.
1: Wat een mooie vrachtwagen!
2: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuwe aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda, afslag 46.
3: Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmerkom Baskum vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montagedienst. Kom naar Hubo Excel in Emmerkom Baskum. Hubo helpt.
4: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
5: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem. Van Agri Oplossingen. Precisie landbouw begint bij agrioplossingen.nl.
6: Sanders Bestrating. Voor sierbestrating en rioolwerken. Sandersbestrating.nl.
7: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 9 uur.
8: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Twee voetgangers zijn vannacht gewond geraakt bij een aanrijding met een tram op de Tweede Middellandstraat in Rotterdam. Beide vrouwen zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met hen gaat. De impact veroorzaakte een flinke schade aan de voorruit van de tram. Volgens de politie bleven de trambestuurder en de inzittende ongedeerd. Vluchtelingenwerk Nederland concludeert dat de nieuwe asielprocedure die 100 dagen geleden in juni werd ingevoerd niet goed werkt. Asielzoekers moeten hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar begrijpen de vragen, de te verstrekken informatie voor vervolggesprekken en de beschikbare hulp vaak niet. Vanwege de achterstanden pleiten asieladvocaten voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog op een besluit wachten. Een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum bij het gemeentehuis in Opheusden is gisteravond uitgelopen op flinke ongeregeldheden. Actievoerders drongen via een hek het terrein op, gooiden ramen in, staken rookbommen af en bekogelden agenten met zwaar vuurwerk en stoeptegels. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen, waarna de politie meer dan 10 personen heeft aangehouden. Voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Voor zo'n 600.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden, is een stroomaansluiting aangevraagd. Bij bijna de helft van die aanvragen is geen ruimte, dat meldt NetBN Nederland. De mogelijkheden verschillen sterk per gebied en soms zelfs per project. In sommige gebieden kunnen veel woningbouwprojecten worden ingepast, terwijl in andere gebieden nauwelijks of geen capaciteit beschikbaar is. Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwsite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Hij overweegt het Iraanse regime te vernietigen, maar wil daar nog geen uitsluitsel over geven. Komende week spreekt hij met de leiders van de Golfstaten over de situatie in het Midden-Oosten.
9: Ik hoor niks, jongens.
8: Het weer nog. Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe neerslag. Vanochtend trekken nog wat buien over. Die zien we voornamelijk in het oosten en noorden. Maar in de middag is het op de meeste plaatsen droog.
9: Ja.
8: Het wordt vandaag tussen 19 en 21 graden.
9: Oké.
8: En tot zover het nieuws.
9: Ja, nou is goed, jongens. Staan aan.
10: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
11: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkent installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
12: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
13: Ik ben er helemaal klaar mee.
14: Nou, ik ook. Laten we een Nijbegun maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijn laten doen door VLM-kozijnen.
13: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via vlmkozijn.nl.
15: VLM-kozijn.
14: kwaliteit die blijft.
15: Boskloppenverhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoons bussen en bakwagens. Bij Boskloppenverhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag en altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskloppenverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
16: Woon je in Groningen of Noord-Drenthe?
14: VLM Kozijnen regelt alles voor jouw Nijbegunst subsidieaanvraag.
16: En je ontvangt 30% subsidie.
14: Maar dan moet je nou overal doorheen lulmen.
16: Ja, gewoon.
17: VLM Kozijnen.
14: Kwaliteit die blijft.
18: Ja, goedemorgen. Ja, mama Jan en Mira. Nou, als je luistert, ja. We hebben natuurlijk met elkaar een hele hoop praterijen over die wolf. En dat is allemaal aan moeilijk worden. En nou hebben we dus... Gisteravond hebben we daar een vergadering over gehad. En wij gaan dus met Mano 10-15, gaan wij dus verkleed als een rood kapje. Gaan wij dus met een dikke vuurbeuk gewoon weer die bossen opstaan. Kijk eens in dat we daar nou naar tegenkomen, dan weet je dat natuurlijk wel. Hè? Maar kijk, er moet natuurlijk wat gebeuren. Dus we zijn vandaag bezig met de bestelling met zo'n rood kapje. En dan kunnen we ons met jurkjes zeg maar. Nou, we wachten dat het er terug op is. Dus dat moet op die manier maar even opgelost worden. Nou, eerst even best, hè. Daar.

0: er iemand?
1: Zo blijft de trein uit mijn.
0: Hallo?
2: Hallo, goedemorgen.
0: Ja, met wie spreek ik?
2: Met Hendra.
0: Trinus! Ah, maar goed dat je belt. Ik draai net een plaatje van jouw zoon. Van Klaas, die keer wel, ja.
2: Ja, ik luister mee, ja.
0: Oh, je luistert mee op de bouw? Wat toevallig. Klaas, hoe is het met Klaas? Komt een nieuwe single aan? Hoe zit dat nou?
2: Hij gaat volgende week de studio in. Om in te zingen.
0: Bliksem. Waar gaat wat dan? Hij een titel.
2: Nou, dat mag ik nog niet verklappen.
0: Oh, maar wel aan mij toch? Ik brood er verder niet over.
2: Nee, dat is heel onbekend.
0: Och, Trinus, dus met een andere. Klaas, die komt binnen, komt een nieuwe single.
2: Jazeker.
0: Stuur ze nog even naar Baptiste FM.
2: Komt helemaal goed.
0: Nou, dan zal ik zeggen: stoppen met werken. Het is nou weekend hoor. Klaar met de bouwerommel.
2: Ik leg het meteen neer, ik ga een bier.
0: Proost, hè?
2: Proost.
0: Was Trinus, hè? De vader van Klaas. Dus jongens, Klaas gaat volgende week in de studio in. Komt een nieuwe plaat aan, hè? Dit was nog even een jongensdroom. Nou, ik ben benieuwd.

De luisteraars en amateurs, zo staan we weer rechtstreeks afgestemd op Baptiste FM in stereo en DDS. En we hopen dat we geen storing veroorzaken, spraken, muziek. En dat alles een beetje luid en duidelijk binnenkomt, hè. Tot 10 uur ben ik bij je. Dus je mag nu het werk even neerleggen. Pak maar een flesje bier erbij, jongens en meisjes. Een balletje met mayo of met satésaus mag ook natuurlijk. En om 10 uur is het weekend, hè. Dus daar ben je erin van. Dan gaan we eens even kijken of er allemaal berichten binnenkomen hier. Zal we weer niet veel weten, hè. We hebben binnen nog geen luisteraars, dus er zal er ook wel niemand luisteren, hè. En niemand reageren. Evert, dat ben ik, hè. Wil je voor Theo een campingplaat draaien? Onze strijder zit al 2 weken op de camping in verband met een badkamerverbouwing en een zieke tegelzetter. Hij kan wel een opkikker gebruiken. Groeten de beer uit Slochten. Och, die man is noodgedwongen in de caravan slopen en dan wordt hij tegelzetter, zei ik. Och. Kun je niet bij de buurvrouw hem douchen? Doe ik ook wel eens. Hartje. Evert, ook graag een plaatje voor mijn sexy collega Ralf Hoogstra. We moeten deze oude trekveer weer eens helpen in zijn offertes maken. Maar dat komt er weer niet. Nou, hij komt er weer niet uit, hè. Dus even een extra stimulans. Ik schrijf je naam in het zand. De Les Amis, hè. Groeten en weekend. Fijn weekend en proost, hè. Even kijken op die plaat, hè, jongens, hè, van de Les Amis, hè. Dan komt hij even die kant op. Klaas van SVB Bouw en Onderhoud was zijn bever voor lange tijd kwijt, maar heeft hem inmiddels weer teruggevonden. Kun je wel even koekoek draaien van John de Bever? Is die bever kwijt, dat is ook wat. Oh, die met die koekoek, die is van die vent van die televisie, van die Wilfred Gené is die van, hè? Koekoek. Dat is ook die goudvisie, jong. Even een fijne reis vanuit Winschoten naar... Schenjana. Op Creta wensen. Wil je nog... Trouw, Creta schrijft met een G, hoor, niet met een K. En terzijde. En kun je een paar mooie tussenstops op de route? En op een leuke activiteit op dat eiland? Waarom was jij vorige week niet? Ik op Creta, Ik ben wel op Creta geweest, maar niet op Creta. Wie vult er weer voor? Ja, zou ik op de groet willen doen aan Sven van der Woude, van der Woude Grondverzet, die deze week op de grasmaaier in de gemeente Tinalo rijdt, namens zijn pa en moe. En hij moet niet vergeten, hij had hem eerst uit de broek moeten halen voordat hij ging plassen. Ach, zou je alles mooi wat hebben, jongens. Kun je even een mooie rampenstappen draaien uit de 90 of zo? Groeten uit Emmen van de familie Ekkelhof. Zo'n dansplaats, een discotheekplaats. Verheven. Of een Gerben bedoel ik. Ja. Kun je tegen de directeur van Swintransport uit Emmen zeggen dat zijn chauffeur uit Aaltje nog steeds wacht op zijn open pijp op de Scania? Als het nog langer duurt, de melding die zou ik. Gelieke is, jongen, hoor. Gelieke is. Niet lijkt met je laten zolden, hoor. We zijn niet gek daar. Kijk, ik heb een broodje gevonden van die Amiesbarrel. En dan mag ik nog helemaal zeggen, die koekoekbarrel. En dan komt het al gauw verdoog, hè.

0: Ricky, Remco. Remco van Café de Fles. Ben je ook staande bij? Over.
1: Goedemorgen. Ja, staande bij, hè?
0: Ah, kijk. Op het mooie strand. Remco, wat ben ik nou over bericht dat je binnenkomt? Wat is er over een barrel? Wat is er aan de hand bij jou?
1: Niks, dat is allemaal ingesproken. De ruine die heeft te veel op. Je hebt te veel zo. Ja, en die looide maar waarin om. Dat liep wel weer, ja.
0: Nou, dat wacht nog. Wacht even hoor.
2: Hallo allemaal. Ja, het is tijd om het te zeggen.
0: Nou, zeg maar weer.
2: Het is uit tussen mij en Remco.
0: Kijk! Dus ik zag je hand.
1: Ik
0: heb
1: niks van. Ik
0: heb mijn eigen Erika'tje. Nou, voor mij zit hij niet een tweede vrouw, hè? Maar goed, dat heb ik te zeggen. Dat mag Erika niet weten, natuurlijk.
3: Nou ja, het fragmentje zegt alles.
0: Het is weer druk op de 27 MC, jongens. Wacht even, ik ga even mixen, hoor. Even wachten. Tot vier telt, hè? Zit er ja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.

Hartstikke bedankt. Probeer met mijn gintiet voor de koekoek. Dus we gaan even door, jongens. Want anders ken ik niet de verzoekjes allemaal bijlangs, hè. Fantastische drag hier, hè.

0: Goedemorgen, directeur Baptiste. Oh, bliksem, nou ben ik al directeur. De groeten aan Erik Blauw, Mika Janssens en Flemming Dam. Dat Mika maar weer vakwerk mag leveren. Beetje moeilijk, hè? Graag jouw liefste wens, speciaal voor hen. Oh ja, en Jochem moet niet steeds vieze filmpjes kijken op kantoor. Groetjes, de werkvoorbereiding. Oh, dat mag niet. Tijdens het werk maar geen vieze filmpjes ging. Toch wel jammer, hè? En wat moest ik draaien? Jouw liefste wens, oké. Okay. Jongens, ik kan niet alle verzoekjes draaien, maar ik heb daar stikken drok. Evert, een breidje van Queen. Of Hart van Jeuze, Jussie. Jeuze Neverton. Dus Queen of Hart van Jeuze Neverton. Speciaal voor alle collega's van Heigro en Wietse Walda en Metselwerk. Speciaal van Andries en Stefan, hè. Als we even op zoek gaan naar die juiste Neverton. Zegt me zo niks. Maar goed, ik heb computer weer aan, hè. Gewoon hou ik hem. Mooi, Evert. Ik wil een plaatje aanvragen voor Jochem, die op kantoor zit bij Technisch Centrum Janssen. Kist hem seks op de maandruin van Mona Rosa. Want daar spookt de zijn kop in. Ach, jongen, het is al vroeg in de morgen. Hold hem op met de gauwer. Beetje serieus hier. Even wil je ook even de groeten doen aan Gert-Jan, Mika, Martijn en Rijn. Deze mannen weten precies wanneer ze de waterkraan dicht moeten draaien. Maar nog beter, ze weten wanneer ze het water dat eerst langs de brouwer is geweest weer open moeten trekken. Deze moet ik even twee keer leurlezen, jongen, dan snap ik dat niet, hè. Allemaal een goed weekend. Ja, hetzelfde doen en zo, hè. Evert?
1: Ja?
0: Wilst onze collega Koenie Kroesen even feliciteert met zijn verjaardag. En als hij terug is uit Turkije, dan kan hij de visite verwachten. Wij zuipen zijn hele koelkast leeg. Groet van zijn collega's van Reiners Bultransport. Dus hij is jarig geworden, stiekem op vakantie. De dag dat het er onderuit kwam. Ja, mooi aangescheept. Dat wordt hem dus niet, hè. Zijn collega's die trappen daar niet in. Die zijn daar niet van gediend, zeg maar. Goedemorgen, Evert. Oh, dit berichtje stuurt ze elke week. Die ga ik niet voorlezen. Wacht even, hoor. Goedemorgen, Evert. Zou je voor mijn collega Robert Pijning... Nou ja, dit ga ik echt niet voorlezen. En ze stuurt hem elke week opnieuw, zie ik wel. Hij staat er al 3-4 keer op. Dus een beetje netjes rond, jongen, hè. We zijn in net radiostation en we houden niet van dat gauwer. Evert, de hertog van Hartberg is weer teruggevonden na vorige week. Hij zat in een kruiwagen aan de ringweg. Tijdens het terugwandelen was hij in slaap gevallen. Oh, bliksem. Gelukkig is hij teruggevallen door onze Pieter Potter. Nou, bedankt voor dit bericht, jongens. Dat stelt me wel te rust. Ja, dan ben ik wel een beetje rustig, nou zeg maar. Maak me een beetje zorgen. Evert, er wordt weer meegeluisterd in Oosterhesselen. Dik voor elkaar. Groetjes en fijn weekend. Ja, hetzelfde. En groeten naar Oosterhesselen. Ook even de groeten doen naar mijn vriend Julian Martini. De groeten komen van Bersma. Er staan allemaal verzoekjes bij jongens, maar die krijg ik niet allemaal draaien. Nou, dus, Evert, graag even een praatje voor mijn pa Henk Westers in Temboer. Hij heeft zijn pols gebroken. Gelukkig hoeft hij niet meteen 10 vingers blind te typen. Dikke smok van Lydia. Als kamp bij de waterkant. Jongens, als ik al die verzoekjes moet vullen, dan wordt het zelf al. En dan kan ik geen enkel verzoekje meer vullen. Dat ik die blootjes moet draaien. Maar goed, het ontvangst is goed in Onnen. Mooi zo. Speciaal voor alle vrijwilligers van Toeterpop. Die vanavond een barbecue hebben. En die daar weer de knuppel dicht wegkomen. Groetjes van de Nadalzen. Goedemorgen, Baptist. Wil je ook even de groet doen aan Jeroen Kok? Hij heeft zijn portemonnee laten liggen in het casino. Groetjes, Emiel van montagebedrijf Muus. Zat er nog geld in, hè? Waarschijnlijk. Nou, als je in een casino zit, dan geef je al dat geld uit, toch? Evert, ook nog even een groet willen doen aan mijn favoriete collega Lars van Dijken. Hij is vandaag 18 geworden, dus tijd voor een groot feest. Een groet komt van zijn grote vriend, hè? Dan word hij wel een lood is. Zou je de clown kunnen draaien van Ben Kramer? Groetjes, Jari Schutteren. Sam Zuidema van de firma De Van de Graaf. Wij moeten eens aan het werk gaan. Hij heeft het alweer over bier. Ja. Evert. Graag even Theo Flepper met In de Parenclub. Omdat mijn vrouwtje en ik lekker zaterdag naar Eroorama in Zwinderen gaan zwingen. Groetjes van Henk en Thea. Ik heb er aan de oefening, jongens. Ik weet niet over, hem. Ik zal er wel te allerwets van weten. Mooi! Doe maar even een mooi plaatje. Voor de jongens van de firma Vogelzang. Nou, bij deze, ik hoop dat het opengekomen is. Hè. Ik heb trouwens, ik ben zagen door naar Juise Neventon. Juise Neventon, ik heb even van. Kijk, dit is kinderbloed. Nou, wat ook wel weer bloedje is, hè? Dus luister als amateurs, Queen of Hearts. Juise Neventon.

0: Even bosonderhoud in het huizen bellen. 06-360-234-19. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
1: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Snel van A naar B met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. Savernijencouriers.nl. Savernijen, die rijden.
4: In Bosrijk Westerwolde bij Vlagtwedde, omgeven met mooie natuur, vind je camping Boerbond. Er zijn extra ruime plekken. Je kan er heerlijk fietsen en wandelen. En het is vlakbij Boertangen en Oudeschans. Camping Boerbond is genomineerd door de ANWB als beste kleine camping van het jaar. Boek via campingboerenbond.nl.
5: Een vloeibare cement dekvloer laten aanbrengen? Eco2Dekvloeren.nl. Ook voor schuimbeton en vloerverwarming. Eco2Dekvloeren.nl. Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klasina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
6: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
7: Zaterdag 26 september barst het leukste festival van de Noorden los. Vrouw Gtuus. 3 podia, 1 groot feest. Op camping Boekenschat in Ter Apel. Met voor het eerst een silent disco en heel veel artiesten zoals Wat Aans, Vangrail en Jannes.
8: Mijn naam is Jan.
7: Zorg dat je dit niet mist en scoor je kaarten op vrouwgtuus.nl. Deze sport wordt aangeboden door Tabak Installatietechniek.
9: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. Inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl.
10: Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
11: Met bandenservice Poeder uit Roden ben je snel weer veilig op weg. Poederbanden.nl.
12: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
13: Hier Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonenschansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groente, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
12: Oh, wil je meteen boninspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
14: Ik zing als ik grondzuig.
15: Kunt u er niet bij?
14: Alleen als ik grondzuig.
15: Van der Vlier zuig.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.

0: van die Ben, hè? Ben Kramer. Dat is hem. Ik ken hem wel.
1: Hij was maar een clown.
0: Ja.
1: In het wit en in het rood.
0: Oh, ik dacht zwart weer of zo. Dat is allemaal verkeerd, ja.
1: Maar een clown.
0: Maar nu
1: is hij dood.
0: Hartstikke dood, joh.
1: Hij

0: Trouwens, ik heb ook een Sinterklaas liedje opgenomen van de week. Voor de intocht van Sinterklaas in Winschoten. Ja, ik heb er nog niks over zeggen, maar het is allemaal top secret, hè? Ah, prachtige bloemen. Wat jouw gaan, hè, met mijn stem. Ja, jongens, wie moet één deur zetten, hoor. Dat stikken er ook aan deze kant, dus. U staat nog steeds afgestemd, luisteraars en amateurs, op Baptiste FM, Stereo en EDS. Elke vrijdag tussen 9 en 10, Baptiste FM. Met allemaal verzoekjes en groetjes en dat soort dingen, hè. Mensen die je verwachten dat, hè. Dus... Evert, kun je even tegen Fabian Rijn zeggen dat hij even de keuring moet bekijken? Die hapsnurker. Loopt alleen maar naar die mooie vrouwen van de Woeste Hoeve te kijken. Ja, jongens, dus met keuzes die je mag in je leven, hè. Met keuzes. Toch? Goedemorgen, Baptist. Ja, goeiedag. Graag een plaatje voor de vriend van mijn dochter, Sven Meijer, die jarig is geweest. En voor mijn zoon Hilbert, die volgende week op Texel zit, waar hij woont, de halve marathon gaat lopen. Of bliksem. Doof, we worden nooit naar Heulen, wat een mietje, ja. Ik had graag Tjeerd willen horen met Texelstroom, maar die heeft Drent vanochtend al gedraaid. Ja, dat heb ik ook gehoord. Ja. Bedenk me wat moois. En de groeten komen uit Ten Boer. Speciaal voor Hilbert, hè. Want de halve marathon lopen. Als er nou een keer op was, dan lopen de Heulen marathon, ja. Dat duurt van niet aan, zeker, joh, boyke. Goedemorgen, David. Zou je wel even de groeten willen doen aan mijn rijinstructeur Ronald Brink? En de groeten komen van schilder Stijn. Nou, bij deze, hè. Is het overkomen, jongens? Ook even de groeten doen aan de oude trekeend Alex Hollenberg van de firma Van de Graaf. Groeten komen van Sam en Ricardo, hè. Mooi, hè. Even kijken, hè. Ik kreeg een foto van twee vissen die aan het hols niet ben. Och, och, och, de wereld is kapot, jongens. Mooi, Evert. Wij zitten al lekker aan de vrijdagochtendborrel. Wil je even de groeten doen aan de jongens van Dijkstra Groen en Elzinga Aannemingsbedrijf? En wil je er ook bij zeggen dat Henk niet zo boos moet kijken? Kun je ook even een fles op de wijde oceaan draaien van Jannes? Fles op de wijde oceaan van Jannes? Heb je een oefeneur? Nou, ik zal eens even kijken, maar dat zegt me zo niks. Mooi, Evert. En blaadje voor mijn zoon Remco Rozing, Johan Raspe met Sine Prai. Oh, dat is ook blijven. Ik al 600 euro niet meer uit van mij. Groetjes, Marcel. Nou, ik zal eens even kijken naar Sine Prai. Of deze zo snel kunnen winnen van Johan Raspe. Broodje was ik al bijna vergeten, hè? Goedemorgen, ik luister ook weer mee. Groeten, Nick Katuin. Nou, Nick, praat ook even die kalm, hè? Evert, mag er wat van en goed weekend. Groetjes Dennis en Dennis, de isolatie-cowboys. Oké, bedankt jongens, hè. Mooi dat zo kennen, hè. Kan je montagebedrijf Muus de groeten doen? Hij loopt weer te lamballen in de gate. Groeten komen van klusbaas Danny. Te lamballen, wat is dat nou weer? Een oefeneur. Evert, heb je ook wat voor Jorn Wanders, de dikstation van Zwanemeer? Groeten van het huisje verder. Dat wordt helemaal al ooit in, zeker. Dat is de dikstation van Zwanemeer. De week met koning Coco weer overleefd in het verre Duitsland. Heeft een paar luiers gekost. Moet je ook eens weer toe, hoor. Groetjes, ganzenpoot. Ah, ah, de heimwee zeker, hè? Ja, ja, ja, ja. Goedemorgen, Evert. Wil wel even de groeten doen aan die motivatieloze, dikke, domme, kou Jochem. Nou, wel lief doen, jongens, hè. Hij zit er nou bij TCE, die verrekte overloper. Omdat hij niet met mij wou werken. Omdat ik te veel bier drink. Oh, kinderachtig, ja. Ook de nog even de groet naar mijn broer Marco. Die zit vast en zeker weer ergens dom te kijken. En aan het koffiedrink. En aan de rest, iedereen goed weekend. Een groet van Funky Boer. Sterkte hem jou in deze moeilijke tijd. Goedemorgen. Natuurlijk luisteren we weer mee. DM5 van GTEC Emmen. Over die hoofdkutting, ik weet er niks van. Maar goed, plagen ook even die kant op, hè. Oh ja, Johan Raspe. Deze. Oh, dat laat ik leiden.
1: De battens in de draaigies.
0: Oh.
1: Een veenkoloniale schilderij.
0: Oh, dit is serieus, ja.

Ja, nee, ja, hier heb ik geen belang bij, hoor. Dit is serieuze muziek en zo. Nee. Dus, terug in de kaarten met die Johan Rasmussen. Een beetje te serieus, Jan. Een keer Mona Meung draait mijn naam vrijdagmiddag, hoor.

Goedemorgen. Ja, mooi. Kun je even tegen Sam Zuidema zeggen dat hij een nieuwe bus moet regelen op de zaak? Die caddy is rijp voor de sloop. Groetjes van Stokbroodje. Nou, als er dan een touw is, dan koopt hij toch zelf een bus. Net zo makkelijk, ja. Goedemorgen. Graag even de groeten aan mijn hardwerkende collega Lammert. Of ook wel de brandblusser Lampie. Groetjes van Roldeur Rob. Wat noem hem die jongen, hè? Evert. Mooi. Marvin en ik, Konings Coco, zijn weer terug in Duitsland. Ja, daar heb ik net ook al een berichtje over. Doe maar even de groeten aan Helenus Drijfhout en Erik Dijkema. En zeg maar even dat ze wat meer platen moeten pompen. En draai Krabby Slow maar even. Oh, Krabby Slow. Hoe is het met Krabby Slow trouwens? Hij is opereerd, ja, in Heuben. Bist dan weer fit, Krabby Slow, zit daar. Goed in Delflanden te ontvangen. Groetje Tabaks en Koek. Vragen ook even die kant op, hè. Delfland, hoe ligt het, hè? Dan hoeven we. Evert, kan je Kom Terug van de Stemmingsmaker draaien voor onze stageloper Oscar? Groetjes, Medema Voegwerken. De stemmingmakers van Martin Sterk, hè? Ja, die ken ik wel. Die ken ik wel. Kom van Valdemont, ja. Valdemont gewoon, hè. Ja. Evert, even een plaatje voor onze nathals Renze Kuiper. Dat hij maar een mooie vrouw mag ontmoeten in het restaurant Eduard. En graag even de poes uit Ogeveen, die vindt hij mooi. Nou, dan zit hij in poes uit Ogeveen dan in Hotel Aruwa, dat liep me toch sterk. We luisteren weer mee in ons verder. Straks weer aan het werk bij Snackbar Stoepje in Alteveer. Liedje Gehaakbal, groetjes Bartje FM. Kijk, eindelijk een beetje persoonlijke muziek, hè. Ook even de groetjes aan Wiggers Dienstverlening, Johnny en Demi. En aan de jongens van K&D Infra. En Heromot doorscheppen. Oh ja. Dikke polka, hè. Draai maar even die braanknijter. Breekie breek. Voor de Dutch Boys. Ja, die luisteren ook altijd, hè, die Jans Hogeveen. Die woont helemaal niet in Hogeveen, die woont in de Aangroep. Ken je Stan, de stagiair van bouwbedrijf timmerbedrijf Boer, even succes wensen met het... Hij heeft de kop alweer in het weekend. Ja, logisch, het is ook vrijdag, ja, dat is dan logisch. Hier is Martin Sterkje van die stemmingmakersbarrel. Kom terug. Nou, we moeten meer draaien. Zoals ik kijk, dan mix ik ze wel even erin, hoor, hè.

0: Brekkie Brekkie, is er nog iemand staan erbij over?
1: Mijn naam is Rolling Stoetje. Brekkie Brekkie, met zijn boterham.
2: Brekkie Brekkie, jazeker.
0: Ah, gelukkig, hè?
1: Brekkie kom uit Nieuw-Amsterdam. En daar fiets ik dan met mooie verse stoetjes.
0: Jongens, dit is het blootje van de weg door Overveen, hè? Lipske wolken.

0: Marisse?
1: Ja, het is tijd om het te zeggen.
0: Nou, goed, maar in de groep.
1: Het is uit tussen mij en Remco.
0: Ach, tolie, dat is toch niet eerlijk. Ach.

0: Dus jongens, daar weet je ervan. Het is uit met Remco, hè. De verkering is uit. Sloes. Ik weet nog niet of het voor het wicht erg is of voor Remco, dat weet ik niet, maar... Dat kennen alleen maar verliezers. Of juist niet, hè. Daar wou je ook naar, hè.
1: Ik wil een poot.
0: Plaatje gaat over Merel EK, Eurogeveen, hè. Luister ook altijd, hè. Merel, plagen ook in jouw kanem, hè. Plaatje voor jou, hè. Doe wilde. Ha!

0: Hogeveen.
1: Mero, was even speciaal voor jou, hè? Door in Hogeveen. Mooi dat ze ook in, jongens, hè? Hey, jongens, we moeten even gas geven, want het is hartstikke druk aan deze kant van het eind. En ik wil nog even een stuk of wat. Veld is even maaien bij ons in Frieskelo. Graag maaien, voordat er rekening mee kan nemen. Ze hebben mij verteld, er komt af en toe rekening. Ja, dan maait zo slecht.

Hier ben ik gebleven gedaan. Goedemorgen, de heer Baptist. Bliksem. Doe de groetjes maar aan Jans en Brian uit Nieuw-Amsterdam. Oh, wat ver vond je uit Amsterdam, hoor. En vertel maar even dat ze een paar pepers in de kont moeten hebben. Oh nee, hoor, dat doe zeer. Alvast bedankt. En graag een nummertje. Henk is een lollige vent voor deze toppers. Ja. Je bent zelf een lollige vent, jou. Even weer nog even de groet doen aan Jeroen. Dat is onze snarenspeler met een Afrikaans buikje. Groetjes, Bart, miauw. Bart, wat is een Afrikaans buikje? Wat is dat? Het is wat anders dan een buik die ik heb. Vierkant zeker. Geen kaars van gegeten. Even, mijn papa is vandaag jarig. Wil je hem feliciteren? Groetjes, Romei. En wel zien papa naar de stad hier in wie? Nou, de papa van Romei is jorig. Daar ben je erin van. Even draaien we een mooi praatje voor de jongens van Venrooy Dakbedekking. Die bij de voetbalvereniging Haren in de kleedkamers van de vrouwen een mooi dakje geven. Groetjes de dakhuis. Alleen maar de kleedkamers van de vrouwen, u niet van de kerels. Dat is ja, nou eerlijk, ja. Discriminatie. Ja, zo zeggen ze dat, hè. Ook even de groeten aan Mike en Daan. Hier op het dak in Groningen. Oh, bliksem. Nou, ik hoop dat het droog is in de stad, jongens. Evert, doe mij de groeten aan alle sjaakjes van tabakinstallatie. Dat is in Troppel, hè. Lekker werken en niet zeuren. Bedankt, hè. Doe mij de groeten. Oh, wat is er weer van Nederlands, jongens. Amateurs. Een bericht voor onze Remco. Vreemgaan is ook gaan. Adjo, groeten komt van Ron. Precies. Zo is maar net, Ron. Jij snapt het. Mag ik Claudia Hoeren horen? Met wat een plezier. Favoriet nummer van mij en mijn collega. Nou ja, het gaat hem vandaag even niet worden, hè. Dus helaas, pindakaas. Claudia Hoeren kunnen we hem niet draaien, hè. We hebben de groeten doen aan alle collega's van Ekels op locatie AVB Terapelkanaal. En even zeggen dat ik ontzettend geniet van mijn vrije dag. Groetjes kom van Julian. Bij deze. Volgens mij was er een steek onder water, hè. Evert, wil je even vragen wanneer de zunige pointer Leo Miedema gaat trakteren vanwege zijn 12,5 jaar jubileum bij Collé? Nou Leo, wanneer ga je nou eindelijk een keer trakteren met jouw kniepstuur? Oh, kinderachtig weer. Ik neem aan dat je daar 12,5 jaar bij de baas ook wel even een keer wat meer centen hebt gekregen. Dus dat moet eigenlijk wel u kunnen, hè? Zeg maar. Ook nog even de groetjes aan het Mais Disco Team van Michielsen. En de groetjes komen van Maarten, hè. Ah, mooi maar. Mooi. Bedankt Maarten, hè. Ik heb deur gegeven, hoor. Op de alhout. De afzender ziet pas of je bericht... Oh, dat is weer het verkeerde bericht. Goedemorgen Evert, wil je even een plaatje Jaren komen, jaren gaan gaan draaien? Speciaal van Cozy Alberts voor mijn schoonvolder. De man krijgt altijd kippenvel en tranen in zijn ogen. Dan krijg je Jan Warrige ook van zijn eigen muziek. Dus dat is niks bijzonders tegenwoordig, hè? Kippenvel. Maar ik zag van de week staan dat Jan Warrige met een nieuwe single komt. Nou, dat wordt weer jakken zeker. Oh, oh, oh. Dikke hits hier in de vrachtwagen, vlakbij Papenburg. Groetjes van Michael uit Duitsland. Goed weekend allemaal. Hoppa! Zou je de zilveren ster willen draaien voor mijn collega Robert Peining, die vandaag 56 is geworden? De groeten komen van Daniel Kerbhoff en Gert-Jan. Oh, jongens, dan kon je er met die kerstvloot aan. Je bent dan niet gauw vies met zijn oom. Echt, dit moet echt stoppen, hoor. Beetje kopje erbij, hoor.

0: Goedemorgen, Evert. Oh, wat nou dan? Oh, de Uver. Ik ben zo klaar met de show en dan ga ik even een stukje ramen. Dus, en dan is weekend, hè? Maar het is bij mij elke dag weekend, dus dan mag ik helemaal geen flauw saus, hè? Oh, nog een plaatje voor Herman die op kantoor zit, wie mestermaker. Kleine Paloma van Sneeuwbal Trio, groetjes kom van Albert. Prachtig plootje, joh, maar dan ga ik hem niet meer in vandaag, hè? Want kijk eens op klokken, het is min of 10 uur. Hè? Ik mag helemaal een verzoekje draaien. Ik kan ze toch niet allemaal draaien, hè? Goeiedag, dikke hits. De groeten aan Robert Meijer, ouwe beunaars. De groetjes kom van Jesper, hè? Even, wil je nog even tegen een leutje poffend zeggen dat hij een beetje moet opletten op school? Anders wordt er niks meer om. Adjo! Jongens, ik heb ook niet goed opgelet op school en ik ben ook een hele goede artiest van, hè? Dat mag allemaal niks doen, hè? Dat zegt allemaal niks aan die opleiding. Je hebt talent of je hebt geen talent, hè? Dat kun je niet leren, hè? En ik heb dat gewoon in het blauw zitten. Dat zit er nog één keer in, hè? Dat heeft niks met de MAVO te doen of zo, met de BLO, wat ik veel. Dus dat rij je of dat rij je nooit, hè? Goedemorgen in Zelhem, is goed ontvangst. Groetjes van Bult FM Studio. Ah, collega. Bedankt voor het rapport, kerel. Vragen ook even jouw kant op, hè? Jongens, ik kom er nooit doorheen. Ik zit mijn gasten even, maar de brief maar berichtjes binnenkomen, dus ik ga het niet redden vandaag, hè? Nog even de groet doen aan Roy Ottens. Die oude, domme pechvogel. Oh, wacht even, jongens.
1: Heb je uw radio al aanstoot?
0: Zo, jongens.
1: Rusten je ook weer met ons bed?
0: We worden de band verlaten, het is hoogste tijd. Dit was Baptiste FM. Ik wens je een hele fijne weekend met alles erop en eraan. Zo. Van dit en daar en mijn zus en zo. Bedankt voor het rusten en tot allemaal.
1: Want wat je wel dit is, ja, dat is lang als je.
0: Ja.
1: Kroppie sloot.
2: Tailgate Trading. In- en verkoop van Amerikaanse auto's en machines. Tailgatetrading.nl.
3: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
4: Ja, dacht ik ook al.
3: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
4: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
3: Ketelservicenoord.nl.
4: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
3: Zo is dat.
2: Op zoek naar een robotmaaier of advies? Evertstuinmachines.nl. Tijd voor een nieuwe ketel? Ketelservice Noord plaatst en vervangt snel en vakkundig. Voor warmte zonder zorgen ga je naar ketelservicenoord.nl.
5: Voor drijfmest, vaste mest, kunstmest, kalk en compost belt u van Nieuwe Huizen ten Post 050-230-6040.
6: Je badkamer volledig en vakkundig renoveren met 5 jaar garantie? Kijk op slachterinstallatie.nl.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Ook voor warmtepompen, cv-ketels, airco's en thuisaccu's ga je naar slachterinstallatie.nl.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
9: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo. Nou hako de blauw en dat blijft zo. Voor de domers hebben we ook. New Star Jeans in de hoedverkoop. Nou, 2 stuks voor maar €79.
10: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
9: Als de bliksem, nog Venemold.
11: Dames en heren, de daluren beginnen.
12: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
10: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
9: Als de bliksem, nog Venemold.
13: Schildersbedrijf Dreyer. Al 25 jaar onbetwist uw specialist. Kijk snel op schildersbedrijfdreyer.nl.
14: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
15: Scheper Grote Gast. Jouw specialist in vloeren, raamdecoratie, zonwering en horen. Maak je huis compleet.
16: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
17: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
18: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
19: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
20: Gritter Chalet en staakcaravans.
19: Kijk op grittercaravans.nl.
21: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
22: Oh, het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
23: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
22: Oh, dat is fijn.
23: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
24: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.

0: Zandvoort 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 10 uur.
3: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De burgemeester van Moskou meldt dat de Russische luchtverdediging afgelopen dag 350 Oekraïnse drones heeft onderschept die richting Moskou vlogen. Dit gebeurde vlak voor de opening van de stembussen voor de driedaagse parlementsverkiezingen. Het Kremlin heeft kritiek op de oorlog verboden en partijen die tegen de oorlog zijn mogen niet meedoen aan de verkiezingen. Twee voetgangers zijn vannacht gewond geraakt bij een aanrijding met een tram op de Tweede Middellandstraat in Rotterdam. Het gaat om twee vrouwen die zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met hen gaat. De impact veroorzaakte aanzienlijke schade aan de voorruit van de tram. Volgens de politie bleven de trambestuurder en de inzittende ongedeerd. Vluchtelingenwerk Nederland concludeert dat de nieuwe asielprocedure die 100 dagen geleden werd ingevoerd niet goed werkt. Asielzoekers moeten hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar begrijpen de vragen, de te verstrekken informatie voor vervolggesprekken en de beschikbare hulp vaak niet. Vanwege de achterstanden pleiten asieladvocaten voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog op een besluit wachten. Een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum bij het gemeentehuis in Opheusden is gisteravond uitgelopen op flinke rellen. Actievoerders drongen via een hek het terrein op, gooiden ramen in, staken rookbommen af en bekogelden agenten met zwaar vuurwerk en stoeptegels. De ME werd ingezet om de orde te herstellen. En een KLM-vlucht naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat er aan boord een powerbank in brand vloog. De bemanning wist het vuur te blussen, waarna het toestel is teruggekeerd naar Schiphol. Powerbanks mogen mee aan boord, zolang passagiers er maar wel direct bij kunnen. Daarom is het opbergen in de ruimbagage of de bagagevakken boven de stoelen niet toegestaan. Het weer nog. Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. Vanochtend trekken nog wat buien over. Die zien we voornamelijk in het oosten en noorden, maar in de middag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt vandaag tussen 19 en 21 graden. En tot zover het nieuws.
4: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
5: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
6: Je dakgoot vernieuwen? De dakgootspecialist. Specialist in kunststof, aluminium en zinken dakgoten. Vraag een vrijblijvende offerte aan via de-dakgootspecialist.nl.
7: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen

0: eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Aannemersbedrijf Kettler zoekt een timmerman. Word jij onze nieuwe collega? Kettler-bv.nl. Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur non-stop hits.

0: tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
0: In Hoogeveen.
1: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
4: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
3: Mulders Meubeldorp.
5: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen.
3: Mulders Meubeldorp.
5: En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
3: Mulders
6: Vind jouw liefde op het platteland. Via Agri Matching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de Agri Matching app op jouw telefoon.
7: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
8: Gritter Chalets en staakcaravans.
7: Kijk op grittercaravans.nl.
9: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
10: Vesting Boertangen. Welkom in 1742. Herfstfair in Vesting Boertangen. Zaterdag 19 en zondag 20 september. Een gezellige herfstmarkt. Met een keur aan marktkraampjes vol snuisterijen. Bezoek de vesting met het hele gezin. En proef meteen de sfeer van weleer. Kijk op boertangen.nl.
11: Op zoek naar een allround partij in de metaalbewerking? DVA Technology uit Klazinaveen heeft alles onder één dak. Van CNC draaien, frezen, lasersnijden en kanten tot aan glasparelstralen en complete assemblage. Daarnaast op zoek naar ervaren vakmensen voor technische projecten? DVA uit Klazinaveen regelt het. DVAtechnology.nl.
12: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
13: Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmerkompaskum vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montagedienst. Kom naar Hubo Excel in Emmerkompaskum. Hubo helpt.
14: Auto Rode, topkwaliteit occasions, scherpe prijzen. Kom langs in Rode of kijk op autorode.nl.
15: Bokpop Zinnenburen. Twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Lastige Gastrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen. Die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou. Door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl. Want iedere auto is speciaal.
0: Oh ja.

0: geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazinaveen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
2: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
3: Stalinrichting.nu heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting.nu.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
6: Rommelbius. Een container nodig? Kijk op strotmeijercontainerverhuur.nl.
7: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
8: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis? Met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen. Razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
9: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 11 uur.
10: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In de Amerikaanse staat Michigan is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort tijdens een trainingsoefening. De piloot maakte gebruik van zijn schietstoel en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een getuige tegenover persbureau Associated Press vertoonde de straaljager voorafgaand aan de crash merkwaardige vliegmanoeuvres. De plaatselijke autoriteiten melden dat de piloot bij bewustzijn is en intussen met de politie heeft gesproken. Een KLM-vlucht naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat er aan boord een powerbank in brand vloog. De bemanning wist het vuur te blussen waarna het toestel is teruggekeerd naar Schiphol. Powerbanks mogen mee aan boord, zolang passagiers er maar wel direct bij kunnen. Daardoor is het opbergen in de ruimbagage of de bagagevakken boven de stoelen niet toegestaan. De burgemeester van Moskou meldt dat de Russische luchtverdediging afgelopen nacht 350 Oekraïnse drones heeft onderschept die richting Moskou vlogen. Dit gebeurde vlak voor de opening van de stembussen voor de driedaagse parlementsverkiezingen. Het Kremlin heeft kritiek op de oorlog verboden en partijen die tegen de oorlog zijn mogen niet meedoen aan de verkiezingen. Zondagavond wordt de uitslag verwacht. Bij een aanrijding met een tram zijn afgelopen nacht 2 voetgangers in Rotterdam gewond geraakt. 2 vrouwen zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met hen gaat. De impact veroorzaakte aanzienlijke schade aan de voorruit van de tram. Volgens de politie bleven de trambestuurder en de inzittende ongedeerd. En het aantal toeristen dat naar Nederland kwam is vorig jaar gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral in juli verbleven meer bezoekers in Nederlandse hotels en op vakantieparken, ondanks de btw-verhoging op overnachtingen die sinds begin dit jaar van kracht is. Doordat gasten korter bleven, is het totale aantal overnachtingen wel wat gedaald. Het weer nog. Vanmiddag wisselen bewolkt en op de meeste plaatsen blijft het droog, waarbij de meeste kans op zon in de middaguren het grootst is. De temperaturen variëren van 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Morgen wolkenvelden met lokaal kans op wat motregen en het wordt iets warmer. En tot zover het nieuws.
11: CNC staalsnijbedrijf Arie Alberts. Uw gedachten geef ik vorm. Volg mij op Facebook.
12: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
13: Ja, Vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
14: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
15: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
16: Niemeyer Afdichtingen. Specialist in kitwerk. Niemeyerafdichtingen.nl.
17: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
18: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: Socialdeals, take one en actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
1: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzaam.

0: Zetter in Wonen.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: De Beter Pick-a-Bully's.
3: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-middengroningen.nl.
8: Bob op Zinnenmuren. Twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Lastig en Gasdrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten. Bokpopzinnenburen.nl.
9: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
10: Voor drijfmest, vaste mest, kunstmest, kalk en compost belt u van Nieuwe Huizen ten Post 050 230 60 40.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
14: Koops Metaal. Laswerk voor bedrijf en particulier. Koopsmetaal.nl.
15: Hey Niels.
16: Hey Mooi.
15: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
16: Klopt.
15: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
16: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
15: Dus als de wieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
16: Zeker te weten.
15: En kijk op nieuwslubbers.nl.
17: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
18: Oh, het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
17: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
18: Oh, dat is fijn.
17: Ja, Hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
19: Dit

0: Infra-Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. Infra-Westerkwartier.nl.
1: Mulders Meubeldorp.
2: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen.
1: Mulders Meubeldorp.
2: En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriescheló. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
1: Mulders Meubeldorp.
3: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
4: Zo hé, mooie tuinkamer. Kost zeker wel een beetje.
5: Inderdaad, een beetje.
4: Wat bedoel jij met een beetje?
5: Nou, bij Inthout Sierconstructies zijn tuinkamers super voordelig. En eigenlijk hebben ze alles voor hun vier seizoenen buitenleven. Veranda's, carport, zonwering, schuttingen.
4: Inthout Sierconstructies in Nieuwe Pekela. Nou, ik ben wel een beetje jaloers hoor.
5: Kijk zelf dan eens op sierconstructies.nl.
6: Je houdt van auto's. En je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeijer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeijertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
7: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed.
8: Nieuwe zonwering nodig? Terpstrazonwering.nl. Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Eems Delta Schilders Delfzijl. De vakman in de regio. Bekijk ons werk op Facebook.
10: Nieuwe bedrijfsunit.
11: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
12: Vesting Bourtange. Welkom in 1742. Herfstfair in Vesting Bourtange. Zaterdag 19 en zondag 20 september. Een gezellige herfstmarkt. Met een keur aan marktkraampjes vol snuisterijen. Bezoek de vesting met het hele gezin. En proef meteen de sfeer van Weleer. Kijk op bourtange.nl.
13: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
14: Citytrippen?
15: Drakentemmen in het Verre Oosten?
16: Of nee, juichen voor Oranje?
13: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
17: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
18: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook puurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
19: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 12 uur.
20: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De EU keert 3,3 miljard euro uit aan Oekraïne, dat meldt de Europese Commissie vandaag. Het geld is bedoeld voor drones en raketten en de bescherming van het luchtruim tegen Russische luchtaanvallen. Dat zegt voorzitter van de commissie Ursula von der Leyen. Keolis en de provincie Utrecht onderzoeken samen hoe het openbaar vervoer op langere termijn betrouwbaar, toegankelijk en financieel houdbaar blijft. Het busvervoer in Amersfoort, Woerden en Veenendaal staat onder druk door stijgende kosten en een krappe arbeidsmarkt. En daar merken reizigers elke dag de gevolgen van. John van Beukering heeft van de KNVB een voorlopige schorsing van 60 dagen gekregen vanwege mogelijk wangedrag tijdens de wedstrijd tussen GVVV en IJsselmeervogels. Van Beukering was afgelopen zaterdag de assistenttrainer van GVVV en betrokken bij een opstootje in de rust, waarbij IJsselmeervogelspeler Doumaï na een klap enkele tanden verloor. De bedreigingen tegen Jim B., een Amsterdamse gemeenteambtenaar die wordt verdacht van corruptie, zijn de afgelopen weken flink toegenomen. Ook familie en kennissen worden bedreigd, telefonisch en op straat. Advocaat Mark Teurlings meldt vandaag dat zijn cliënt daarom zal zwijgen tijdens de rechtszaak. Voor de westkust van Australië is vandaag een man om het leven gekomen door een haaienbeet. Dat meldt de politie. De man werd aangevallen terwijl hij aan het zwemmen was bij een populair strand in de buurt van de stad Perth. Het gaat om de vijfde dodelijke haaienaanval in Australië dit jaar.
10: Het weer nog. Vanmiddag wisselen bewolkt en op de meeste plaatsen blijft het droog, waarbij de meeste kans op zon in de middaguren het grootst is. De temperaturen variëren van 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Morgen wolkenvelden met lokaal kans op wat motregen en het wordt iets warmer.
20: En tot zover het nieuws.
14: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Geen klus is te gek.
2: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
3: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat de pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Want groene aanslag en organisch vuil verdwijnt waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
4: Nieuw huisbouw in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT Doezem. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijfmt.nl.
5: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
6: Reparatie, onderhoud en APK. Heemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
7: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou! Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
8: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is

0: tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
1: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
2: Speciaal kraanwerk? Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. FreddyPertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok. Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
3: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nog Haco de Blauw en dat bleef zo. We de domers hebben ook. Norvie jeans en de oetverkoop. Nou, twee stuks voor maar 69 euro.
4: In Emma Finsterwolde, dat is voordeeljeans.nl.
3: Als de bliksem, nog Vinnewold.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Venema Finsterwolde, dat is voordeeljeans.nl.
3: Als de bliksem, nog Venemold.
6: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri Oplossingen. Precisielandbouw begint bij agrioplossingen.nl.
7: Dienstverlening van der Kuilen. Voor bouw en onderhoud, infra en verhuur. Dienstverlening van der Kuilen.nl.
8: Hey Niels.
9: Hey Moi.
8: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
9: Klopt.
8: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
9: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
8: Dus als de wieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
9: Zeker te weten.
8: En kijk op nieuwslubbers.nl.
10: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
11: Nieuwe veranda nodig? Terpstra Zonwering.nl.
12: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
13: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels. Nieuw en gebruikt.

0: Festival van de Noorderlos. Vrouw Getuus. Drie podia, één groot feest. Op camping Moekerschat in Ter Apel. Met voor het eerst een silent disco en heel veel artiesten zoals Wat Aans, Vangrail en Jannes.
1: Mijn naam is Jan.
0: Zorg dat je dit niet mist en scoor je kaarten op vrouwgetuus.nl. Deze sport wordt aangeboden door Tabak Installatietechniek.
2: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
3: Jongens, jongens, jongens, wat een mooie vrachtwagen!
4: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuwe aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoekrol Hazenberg Campers in Scheemda, afslag 46.
5: Wouter Geerlings Car Detailing was niet alleen, maar laat uw auto weer glanzen. Like ons op Facebook en vind ons in Rode.
6: Dit is Hits.

0: Vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
1: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
2: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
4: Hier Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonenschansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groenten, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
3: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
5: Dat is een dikke bak met licht. Van LED-handel 24 zeker. Dat zie je meteen. De specialist in agrarische LED-verlichting. En LED-handel24.nl heeft een enorm ruim assortiment werklampen en koplampen voor alle bekende trekkermerken. Dus ga snel naar LED-handel24.nl.
6: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij

0: of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
1: Met bandenservice Poeder uit Roden ben je snel weer veilig op weg. Poederbanden.nl.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1+1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad

30 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsen en Gasdrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24

0: Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
1: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
2: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Op zoek naar een goede en betaalbare elektrische fiets. Debogiebikes.nl.
6: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Oh, het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
8: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
7: Oh, dat is fijn.
8: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
9: Verbouwen? Even bosonderhoud in Huizen bellen. 06-360-234-19.
10: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 1 uur.
12: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het 15-jarige meisje dat in juni haar beide ouders zou hebben vermoord in het Groningse Meerstad blijft 90 dagen langer in de cel zitten. Dat heeft de rechtbank in Groningen bepaald op de eerste voorbereidende zitting in de rechtbank in Groningen. Vanwege de leeftijd van de verdachte was de zitting achter gesloten deuren. De EU keert 3,3 miljard euro uit aan Oekraïne, dat meldt de Europese Commissie vandaag. Het geld is bedoeld voor drones en raketten en de bescherming van het luchtruim tegen Russische luchtaanvallen. Dat zegt voorzitter van de Commissie Ursula von der Leyen. Keolis en de provincie Utrecht onderzoeken samen hoe het openbaar vervoer op langere termijn betrouwbaar, toegankelijk en financieel houdbaar blijft. Het busvervoer in Amersfoort, Woerden en Veenendaal staat onder druk door stijgende kosten en een krappe arbeidsmarkt. En daar merken reizigers elke dag de gevolgen van. John van Beukering heeft van de KNVB een voorlopige schorsing van 60 dagen gekregen vanwege mogelijk wangedrag tijdens de wedstrijd tussen GVVV en IJsselmeervogels. Van Beukering was afgelopen zaterdag de assistenttrainer van GVVV en betrokken bij een opstootje in de rust, waarbij IJsselmeervogelspeler Doumaï na een klap enkele tanden verloor. De bedreigingen tegen Jim B., een Amsterdamse gemeenteambtenaar die wordt verdacht van corruptie, zijn de afgelopen weken flink toegenomen. Ook familie en kennissen worden bedreigd, telefonisch en op straat. Advocaat Mark Teurlings meldt vandaag dat zijn cliënt daarom zal zwijgen tijdens de rechtszaak. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
13: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martingevelrenovatie.nl.
14: Mulders Meubeldorp.
15: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen.
14: Mulders Meubeldorp.
15: En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgeloo. Kijk op

0: Leijenberg, die van die garagedeuren.
1: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectional deuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
0: Juist, ja.
2: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Leijenberg.nl.

0: tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
1: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op.
2: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
3: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
4: Aannemersbedrijf Kettler Veendam. De specialist in nieuwbouw en verbouw. Kettler-bv.nl.
5: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Boskloppenverhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoons bussen en bakwagens. Bij Boskloppenverhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag en altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskloppenverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40% tot 70% korting op alle showroommodellen. Mulders Meubeldorp. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriescheloo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
3: Meubeldorp. Je badkamer volledig en vakkundig renoveren met 5 jaar garantie? Kijk op slachterinstallatie.nl.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Ook voor warmtepompen, cv-ketels, airco's en thuisaccu's ga je naar slachterinstallatie.nl.
5: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
6: Ja, dacht ik ook al.
5: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
6: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
5: Ketelservicenoord.nl.
6: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
5: Zo is dat.
7: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
8: Koel in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
9: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
10: Fans van voordeel,
9: Aldi.
12: In Bosrijk Westerwolde bij Vlagtwedde, omgeven met mooie natuur, vind je camping Boerbond. Er zijn extra ruime plekken. Je kan er heerlijk fietsen en wandelen. En het is vlakbij Boertangen en Oudeschans. Camping Boerbond is genomineerd door de ANWB als beste kleine camping van het jaar. Boek via campingboerenbond.nl.
13: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis, met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen, razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
14: Stalinrichting.nu heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting.nu.
15: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
16: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
17: Nieuwe bedrijfsunit.
18: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
19: Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
20: Schildersbedrijf Dreyer. Al 25 jaar onbetwist uw specialist. Kijk snel op schildersbedrijfdreyer.nl.
21: Sanders Bestrating. Voor sierbestrating en rioolwerken. Sandersbestrating.nl.
22: Niet stiekem en ook niet illegaal. Maar wel met het beste bultkabaal. Hits, Das Radio.
23: O vader Bacchus, met je grote jeneverstokerij te Schiedam gevestigd.
0: Geef ons heden het dagelijks klokje, maar leid ons niet in die kroegen waar de jenever zo slecht en duur is. Maar leid ons naar die kroegen waar de jenever goed en goedkoop is. Leid ons daar waar wij hen zo groot krijgen als schildershuizen, want daar zit de kracht en de macht van de eeuwigheid in.

O, jenevertje, wat heb je toch gedaan? Dat je mij zo hartstikke dronken door de straten laat gaan. En ieder ziet mij aan en denkt wat een dronken hond. Met zo'n stuk jenever in zijn poepelapé. O, jenevertje, ik wou dat er een kom kwam die mij opnam. En in 1 hectoliter jenever terecht kwam. O, ik zou je zuipen, al moet ik ook op handen.

0: Bouwen, verbouwen of renoveren? Bouwservicestoffels.nl.
1: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
2: Snel van A naar B. Met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. Savernijen Couriers.nl. Savernijen, direct.

0: Trendsetter in wonen.
1: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. Inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl.
2: Op zoek naar een allround partij in de metaalbewerking? TVA Technology uit Klazinaveen heeft alles onder één dak. Van CNC draaien, frezen, lasersnijden en kanten tot aan glasparelstralen en complete assemblage. Daarnaast op zoek naar ervaren vakmensen voor technische projecten? DVA uit Klazinaveen regelt het. DVA Technology.
3: Vesting Bourtangen. Welkom in 1742. Herfstfair in Vesting Bourtangen. Zaterdag 19 en zondag 20 september. Een gezellige herfstmarkt. Met een keur aan marktkraampjes vol snuisterijen. Bezoek de vesting met het hele gezin. En proef meteen de sfeer van weleer. Kijk op bourtangen.nl.
4: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
5: Gritter Chalets en Staakcaravans.
4: Kijk op grittercaravans.nl.
6: Handelsonderneming Hofstra verkoopt veel meer dan alleen gereedschap en verlichting. Het is dé onderdelenwinkel voor de doe-het-zelfer. Shop ook op hofstrateinje.nl.
7: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
8: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
9: In Hogeveen, welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Oh, het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
12: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting.

0: bij woningontruiming en oplevering.
1: Oh, dat is fijn.
0: Ja, hergebruikwijting.nl, bij iedere fase van verandering.
2: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixt het.
3: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
6: Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmerkom Baskum vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montagedienst. Kom naar Hubo Excel in Emmerkom Baskum. Hubo helpt.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Bouwservice HJ Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
10: Alles in één keer kloor.
11: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 2 uur.
12: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. 13 verdachten van de dodelijke schietpartij in Overasselt blijven langer vastzitten. 11 meerderjarige verdachten blijven nog zeker 90 dagen in de cel. Het voorarrest van 2 minderjarigen is met 45 dagen verlengd. Dat meldt de rechtbank in Arnhem vanmiddag. Het gemeentehuis van het Gelderse Opheusden is gisteravond behoorlijk beschadigd geraakt na een grimmige demonstratie tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Zo werd er een slagboom naar de parkeergarage vernield en een ruit boven de ingang van het gemeentehuis ingegooid. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente Neder-Betuwe. Het 15-jarig meisje dat in juni haar beide ouders zou hebben vermoord in het Groningse Meerstad blijft 90 dagen langer in de cel zitten. Dat heeft de rechtbank in Groningen bepaald op de eerste voorbereidende zitting in de rechtbank in Groningen. Vanwege de leeftijd van de verdachte was de zitting achter gesloten deuren. De EU keert 3,3 miljard euro uit aan Oekraïne, dat meldt de Europese Commissie vandaag. Het geld is bedoeld voor drones en raketten en de bescherming van het luchtruim tegen Russische luchtaanvallen. Dat zegt voorzitter van de commissie Ursula von der Leyen. Keolis en de provincie Utrecht onderzoeken samen hoe het openbaar vervoer op langere termijn betrouwbaar, toegankelijk en financieel houdbaar blijft. Het busvervoer in Amersfoort, Woerden en Veenendaal staat onder druk door stijgende kosten en een krappe arbeidsmarkt. En daar merken reizigers elke dag de gevolgen van. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
13: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
14: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
15: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
16: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
17: Je houdt van auto's en je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeijer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeijertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
1: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
18: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
19: Je dakgoot vernieuwen? De dakgootspecialist. Specialist in kunststof, aluminium en zinken dakgoten. Vraag een vrijblijvende offerte aan via de-dakgootspecialist.nl.
20: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
21: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is

0: toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
1: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
2: Ja, dacht ik ook al.
1: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
2: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
1: Ketelservicenoord.nl.
2: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: Zo is dat.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Tijd voor een nieuwe ketel? Ketelservice Noord plaatst en vervangt snel en vakkundig. Voor warmte zonder zorgen, ga je naar ketelservicenoord.nl.
4: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen.
5: Mulders Meubeldorp.
4: En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
5: Mulders Meubeldorp.
6: Nieuwe rolluiken nodig? Terpstrazonwering.nl.
7: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
9: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
10: Rommelbuus. En container nodig? Kijk op strotmeijer-containerverhuur.nl. Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. Inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl.
11: Scheper Grote Gast. Jouw specialist in vloeren, raamdecoratie, zonwering en horen. Maak je huis compleet.
12: Voor een strak plafond of wanden thuis? Naar Stucadoors bedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
13: Motop Zinnenburen. Twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsen en Gasdrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24.

0: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Op zoek naar een robotmaaier of advies? Evertstuinmachines.nl. Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Dit is Hits.

0: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
1: Vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Trouwen aan Mond.

0: Kom, dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Hey Niels!
4: Hey Mooi!
3: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
4: Klopt!
3: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
4: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
3: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
4: Zeker te weten!
3: En kijk op nieuwslubbers.nl.
1: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
5: Tailgate Trading. In- en verkoop van Amerikaanse auto's en machines. Tailgatetrading.nl.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden.

0: Oud-IJzer
1: en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
2: Zaterdag 26 september barst het leukste festival van de Noorden los. Vrouwgetuus. Drie podia, één groot feest. Op camping Moekerschat in Ter Apel. Met voor het eerst een silent disco en heel veel artiesten zoals Wat Aans, Vangrail en Jannes.
3: Mijn naam is Jan.
2: Zorg dat je dit niet mist en scoor je kaarten op vrouwgetuus.nl. Deze sport wordt aangeboden door Tabak Installatietechniek.
4: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Vind jouw liefde op het platteland. Via Agri Matching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de Agri Matching app op jouw telefoon.
8: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
9: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september.

0: september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Een vloeibare cement dekvloer laten aanbrengen? Eco2Dekvloeren.nl. Ook voor schuimbeton en vloerverwarming. Eco2Dekvloeren.nl.
3: Deze week in de bonus: Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel 1.

0: tijd voor een pitstop. Cafeteria pitstoptinalo.nl. Ze zitten op het bedrijventerrein Friesebrug in Tinalo, miauw.
1: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De politie heeft vandaag de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden rond het onderzoek naar het geweld in die Gelderse plaats op 1 september. Op die dag kwam een groep gewapende mannen naar zijn huis. Een beveiliger voor zijn deur werd doodgeschoten. De Europese Commissie uit felle kritiek op de verkiezingen in Rusland die vandaag zijn begonnen. De manier waarop die worden gehouden onderstreept de voortdurende en toenemende uitholling van de democratie in Rusland. Dat zegt een woordvoerder van de commissie vanmiddag. BBB-leider Henk Vermeer en premier Rob Jetten hebben elkaar vandaag gesproken over de motie van wantrouwen tegen het kabinet die de BBB steunde. Jetten vond dat raar omdat hij ook met de BBB verder wil praten over steun voor de begroting. In de Tweede Kamer heeft de BBB maar 3 zetels, maar in de Eerste Kamer kan de partij met haar 11 zetels rechts aan een meerderheid helpen. Het gemeentehuis van het Gelderse Opheusden is gisteravond behoorlijk beschadigd geraakt na een grimmige demonstratie tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Zo werd er een slagboom naar de parkeergarage vernield en een ruit boven de ingang van het gemeentehuis ingegooid. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente Neder-Betuwe. Het 15-jarig meisje dat in juni haar beide ouders zou hebben vermoord in het Groningse Meerstad blijft 90 dagen langer in de cel zitten. Dat heeft de rechtbank in Groningen bepaald op de eerste voorbereidende zitting in de rechtbank in Groningen. Vanwege de leeftijd van de verdachte was de zitting achter gesloten deuren. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
3: Goedemiddag, de vrijdagmiddaghits. Ik heb de verkeersinformatie voor je. De A7

0: Bij Enschede West hectometerpaal 69.2. En de A37 Duitse grens richting Hogeveen bij Emmen Oost. Hectometerpaal 31.7. De A50 Zwolle Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord hectometerpaal 212.9.
1: De hitsverkeersinformatie wordt je aangegeven.

0: CNC staalsnijbedrijf Arie Alberts. Uw gedachten geef ik vorm. Volg mij op Facebook.
1: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
2: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
3: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. Infrawesterkwartier.nl.
4: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-middengroningen.nl.
5: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
6: Vrijdagmiddaghit wordt mede mogelijk gemaakt door Spithorst Bronbemaling uit Siddeburen. Teubentransport uit Ter Apel. Uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers Schilder en Restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl. Vrijdagmiddaghit met Herman Schoonmaker.
7: Vrijdagmiddag. Jawel, jawel, het is er weer tijd voor.
8: Yes.
7: Vrijdagmiddag, hits, jawel. En hier is uw presentator.
8: Present.
7: Ja, presentator, ja, ja. Hij doet maar wat. Herman.
8: Hoi.

0: je daar ook 's avonds. Je hebt de volgende dag geen last van. En nee, het is geen alcoholvrij festival. Nee, het is het Vroegtuus Festival. Dat begint gewoon lekker op tijd en dan is het ook op tijd afgelopen. Ben je volgende dag gewoon weer fris en fruitig. Nou, daar wil ik natuurlijk alles over weten. Dus die komen later langs hier bij mij in de studio. Verder heel veel platen op verzoek en er komen al een paar mooie binnen. Stuur jouw verzoekje even naar de studio. 085-114-39-39. Oftewel 085-114-39-39. En je weet het, spraakberichtjes die krijgen voorrang. Tenminste, als je een beetje verzoenlijke muziek aanvraagt. Hè? Daar ga ik wel vanuit. Verdere prijzenpakketten winnen nog vanmiddag. Kortom, bomvolle show. Laten we gauw gaan beginnen.
1: Dit is Herman Schuitmaak.
2: Ik weet nu...
1: Nee! Nee! Nachtbraken!
3: Nee! Nog een keer!
4: Nee.
1: Ruzie maken. Hey, sukkel!
5: Idioot.
1: Nee, Herman schoonmaken. Schoon.
6: Ja.
1: Serieus, gewoon schoon.
6: Ja.
7: Ja bro, die gast met die dikke show.
8: Herman Schoonmaker, niet die televisiemaker.

tegen mijn voorruit en het zicht was bar slecht. Opeens, in een flauwe bocht, zag ik in een flits een meisje staan. Iets in haar houding maakte dat ik stopte.

er zijn niet veel en zag vreemd bleek. Ik zei haar die doorweekte jas uit te trekken en gaf haar mijn leren truckersjack. Zonder een woord te zeggen trok ze het aan en staarde weer in de donkere nacht.

probeerde een gesprek te beginnen, maar ze gaf geen antwoord. Na een kilometer of 10 doemde rechts van de weg een heel groot landhuis op. Het lag een stukje van de weg af in het bos. Langzaam draaide ze haar gezicht mijn kant op. En terwijl ze me strak aankeek, zei ze met toonloos...

Ik stopte en wilde haar helpen uitstappen, maar ze was er al uit. Zonder groet of bedankje draaide zij zich om en liep de oprijlaan naar het huis in. Ik haalde mijn schouders op, stapte erin en reed weg. Het was al een heel stuk verder dat ik opeens zag dat haar jas nog op de stoel naast me lag.

Na lang bellen werd de deur opengedaan door een oudere vrouw. Met één hand hield ze haar nachtjapon gesloten en keek me slaperig en verbaasd aan. Ik zei, ik heb uw dochter een lift gegeven. Zij heeft haar jas bij me in de cabine laten liggen. Maar ik heb helemaal geen dochter, zei de vrouw. Nu was het mijn beurt om verbaasd te kijken. Lang blond haar, jaar of 18, blauwe ogen. Nu schrok de vrouw. Ze werd bleek en wankelde achteruit. Met grote ogen keek ze naar de jas in mijn hand

0: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
1: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook peurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
2: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed.
3: Hier Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonenschansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groente, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
4: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
5: Met bandenservice Poeder uit Roden ben je snel weer veilig op weg. Poederbanden.nl.
6: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM. Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klasina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
9: Verbouwen? Even bosonderhoud in het huizen bellen. 06-360-23419.
10: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
11: Oh, het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
12: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
11: Oh, dat is fijn.
12: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.

0: en Bolero op Hits als Radio deze vrijdagmiddag. Ik had het er zojuist al over. Ik heb iets bijzonders ontdekt.
1: Mijn hit.
0: Het is namelijk een festival waar je de volgende dag geen kater van hebt. En dat komt niet omdat daar 0.0 bier geschonken wordt, maar omdat het heel vroeg begint. Het Vroeg Thuis Festival. Marietta, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Het Vroeg Thuis Festival, voor de mensen die geen dialect spreken, betekent vroeg thuis op z'n Gronings.
2: Klopt, ja.
0: En ja, dat is eigenlijk wel een festivaletje wat redelijk uniek is volgens mij. Voor de vijfde keer wordt het georganiseerd, zag ik.
2: Nou, het vierde keer.
0: Sorry.
2: Ja, en het is zeker uniek, want inderdaad, we beginnen volgende week zaterdag om 16:00 PM. En het eindigt om 22:00 PM.
0: Letterlijk Vroeg Thuis.
2: Dus bij iedereen kan Vroeg Thuis weten.
0: Ja, en vertel eens over. Het is op een prachtige locatie rondom camping Moekerschat in Ter Apel.
2: Klopt, ja.
0: Waar de Moekerschat, daar heb ik altijd heel andere associaties mee. Maar daar schijnt er niet vandaan te komen.
2: Nee, dat komt in ieder geval niet van de gat van Moeken.
0: Nee.
2: Dat komt van meneer Moeken.
0: Meneer Moeken, ja.
2: Ja.
0: Ja, dat is een prachtige locatie op het strand. Daar wordt een podium neergezet. Meerdere podia over de hele camping.
2: Ja.
0: En wat voor artiesten komen er?
2: Nou, we hebben inderdaad drie podia op de camping. We beginnen in Typisch Dijman. Dat krijgen we drie bandjes. Daar beginnen Niek en Lisanne. Daarna krijgen we Vertolden om van te holden. En Jason Staal sluit eraf. Dan gaan we door naar het strand. En daar hebben we lekker een foodtrucks met DJ Kevin en Davy van der Sluis.
0: Kijk.
2: En dan gaan we naar het hoofdpodium. En het hoofdpodium begint zo rond 18:30. En daar hebben we dan DJ Lars Eilert. Wadaans komt daar. Vangrail, een fantastische band. En Jannes sluit daar af.
0: Nou, dat is niet niks.
2: Nee, maar we hebben nog een nieuwtje.
0: Een nieuwtje?
2: Ja. We hebben op het strand zelfs nog een silent disco dit jaar. De eerste keer.
0: Dat is tof. En met twee soorten muziek of met meer?
2: Ik dacht zelf drie soorten muziek.
0: Ja.
2: Ja.
0: Silent
2: ja.
0: Disco, Hans doet de vinger op één soort muziek. Nee, dat is,
2: Hans,
0: Silent Disco meer. Betekent dat er mensen met verschillende muziekstromingen...
2: Ja.
0: Ik zal het even uitleggen. Hè? Praat je zo wel even bij. Nee, wat leuk zeg.
2: Ja.
0: Hey, weet je wat mij nou leuk lijkt?
2: Ja.
0: Dat ik een paar kaarten van jou wegtroggel.
2: Oh.
0: Ja, laat die dan van weggeven op de radio.
2: Ja, dat vind ik fantastisch.
0: Ja, zullen we dat doen?
2: Ja, doe maar.
0: Over de kaarten gesproken. Zijn er nog kaarten te koop?
2: Er zijn zeker nog kaarten te koop, maar het loopt lekker hard. En nou ja, we hebben nog een week te gaan. Dus wij gaan, hoop ik, uitverkocht raken. Maar nou ja, het weer lijkt in ieder geval fantastisch volgende week.
0: Lekker aan het strand, glasje bier erbij.
2: Inderdaad, lekker
0: heerlijk.
2: Na zomerweer, dus wie wil dat nog niet.
0: Super, hè? Het Vroeg Thuis Festival in Ter Apel met een fantastische line-up. Op het strand in Ter Apel natuurlijk er ook. En kaarten die haal je bij op de website vroegthuis.nl.
2: Klopt.
0: Nou.
2: Super.
0: Dan gaan we gewoon, weet je wat afspreken? Ik ga gewoon de hele week kaarten weggeven. Hoe lijkt je dat?
2: Oh, super man.
0: Ja, gaan we doen.
2: Dat mag.
0: Vanmiddag dus ook nog kaartjes te krijgen voor het Vroeg Thuis Festival. Wat moet je daarvoor doen? Gewoon lekker blijven luisteren naar je radio. Gaan we het Werkbus Bingo spelen en daar dus die kaarten mee te winnen. Voor het Vroeg Thuis Festival volgende week zaterdag in Ter Apel. Een uniek festival. 'S Morgens is gewoon lekker fit.

en Wesley Koorn. Een rondtocht door het prachtige Drenthe van Daniel Loijs. In zijn tijd met Skik was dit een van uw grootste hits. Op fietsen! Heb je ook iets toe te voegen aan programma 0?

0: uur werd mede mogelijk gemaakt door Spithorst, bronbemaling uit Siddeburen. Teubentransport uit Ter Apel. Uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers, schilder- en restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.
1: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
2: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nog hako de blauw en dat blijft zo. Voor de heren, hebben we ook. Brams Paris in de uitverkoop. Nou, twee stuks voor maar 79 euro.
3: Vinnen maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
2: Als de bliksem, nog Vinnenwold.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou. Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
2: Als de bliksem, nog Venemold.
6: Hey Niels.
7: Hey Mooi.
6: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
7: Klopt.
6: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
7: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
6: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
7: Zeker te weten.
6: En kijk op nieuwslubbers.nl.
8: Nieuwe bedrijfsunit.
9: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op loudijkverhuur.nl.
10: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
11: Voor een strak plafond of wanden thuis? Naar Stucadoors bedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
12: Bokpop Zinnenmuren. 2 weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsen en Gasdrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond.

0: 30% korting op alle showroommodellen. Mulders Meubel Doors. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders Meubel
1: Doors. Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
3: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 4 uur.
4: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Partijen in de woningbouwsector waarschuwen voor vertraging en extra kosten nu steeds meer nieuwbouwwoningen niet gelijk een aansluiting kunnen krijgen op het volle stroomnet. Woningcoöperatiekoepel ADES vreest dat woningzoekenden hierdoor mogelijk langer moeten wachten op een woning. De Franse president Macron heeft zijn regering de opdracht gegeven een beschermingsplan op te stellen voor kritieke infrastructuur, zoals het spoor en het elektriciteitsnet. Russische hybride aanvallen via drones en cyberaanvallen vormen een groeiende dreiging. Niet alleen voor Frankrijk, maar voor heel Europa. Ook de defensieindustrie en de technologiesector vallen onder deze bescherming. De politie heeft vandaag de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden rond het onderzoek naar het geweld in die Gelderse plaats op 1 september. Op die dag kwam een groep gewapende mannen naar zijn huis. Een beveiliger voor zijn deur werd doodgeschoten. De Europese Commissie uit felle kritiek op de verkiezingen in Rusland die vandaag zijn begonnen. De manier waarop die worden gehouden onderstreept de voortdurende en toenemende uitholling van de democratie in Rusland. Dat zegt een woordvoerder van de commissie vanmiddag. BBB-leider Henk Vermeer en premier Rob Jetten hebben elkaar vandaag gesproken over de motie van wantrouwen tegen het kabinet die de BBB steunde. Jetten vond dat raar omdat hij ook met de BBB verder wil praten over steun voor de begroting. In de Tweede Kamer heeft de BBB maar 3 zetels, maar in de Eerste Kamer kan de partij met haar 11 zetels rechts aan een meerderheid helpen. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
5: Kijken we even naar de situatie op de Nederlandse wegen. 2 files worden gemeld door het ANWB. De A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen de afrit Den Dolder en Utrecht. Daar sta je 10 minuten stil. En maar liefst 65 minuten extra reistijd op de A50 tussen Grijsoord en Ravenstein. De politie is ook druk vanmiddag. Die heeft nog geen vrijdagmiddagborrel. Er staan behoorlijk aantal flitsers. Opgepast als je rijdt op de A7. Marum richting Boerakker. Hectometerpaal 178,4. En tussen Hoogkerk en Leek op diezelfde A7 bij 190,4. Dan een flitser op de A28, Harderwijk richting Elspeet, hectometerpaal 60,5. En Zwolle-Assen, hectometerpaal 152,5. En de laatste op die A28, Assen-Zuid richting Westerbork, bij 160,7. Dan de A32, Leeuwarden richting Heerenveen, bij Grauw en Akkrum, hectometerpaal 61,5. Ik heb mijn leesbril niet op, moet even goed kijken. En dan de A50, Zwolle richting Apeldoorn, bij Vaassen, Apeldoorn-Noord, hectometerpaal 212,9. Ook daar even van je gas af.
3: De hits verkeersinformatie wordt je aangeboden.

0: Bedrijf Kettler zoekt een timmerman. Word jij onze nieuwe collega? Kettler-bv.nl.
1: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
2: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap, scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.

0: en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
1: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
2: Nostalgie Palast.

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. nostalgie-pallast.de.
1: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
2: Vrijdagmiddaghits wordt mede mogelijk gemaakt door Spithorst Bronbemaling uit Siddeburen. Teubentransport uit Ter Apel. Uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers Schilder en Restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.

0: Bruce Springsteen, en er was ooit een DJ die hem afkondigde als dit was Together Than The Rest. Tougher Than The Rest, je hoort hem hier in de middag op Hitstas Radio. We kijken even in de appbox wat er allemaal binnenkomt aan verzoekjes. En aan groeten, en aan foto's, en aan spraakberichten en andere flauwekul. Mooi Herman, graag even een verzoekje om alvast even klaar te stomen voor morgen. Heb jij Marlies, de Marlets, en doe open. Groetjes komen van de vogeltjes. Goeiedag Herman, graag een verzoekje. Rosie van de Boeknix. Ga ik ook even draaien. Een berichtje komt van Sam. Mooi, zou je wel even ome Jan willen draaien. Groetjes van Sam Pilon. Ga ik even kijken, Sam, of dat gaat lukken. Even kijken, een spraakberichtje komt hier binnen. Die laat het niet. Dan moet even wachten, probeer ik zo even weer. Hey, goeiedag. Wil je even voor de shop even een kleine merel draaien? Groetjes komen van Henk uit Beerta. Mooi Herman, wil je wel even de Nozem en de Nom draaien van Cornelis Vreeswijk? Even de groeten doen aan mijn pa Gerrit. Groetjes van Luc vanaf Wijnebarens in de stad Groningen. Luc Pietersman. Wijnebarens, dat is volgens mij hoe noemen ze dat? Waarvan die grote boten liggen en alles. Gewoon scheepswerf, denk ik. Hoi Herman, draai even een dikke rampenstamper. Speedy G, bijvoorbeeld Pool Over. En doe morgen maar even de groeten daar in Kessel. En vooral aan Imke. Zeg maar even volgende week in Balen-Nassau Autocross. Autocross Masters, daar ben ik er weer bij. En die groetjes die komen van, even kijken, Theo Tillema. Ja, morgen. Daar zit ik inderdaad in Kessel. Daar ligt helemaal in Limburg. Moeten optreden met Piraten Power Hour. Hebben dat geluk. Moeten helemaal naar de andere kant van Nederland weer. Een grote politiecontrole wordt er even gemeld. Op de A7 bij Leek. Die is gestart. Politiecontrole bij tussen Midwolde en Leek. Douane, Belastingdienst, politiecontrole, motoragenten. De hele bliksemse bende. Dus opgepast als je rijdt op de A7. En een fotootje hier met een spraakberichtje erbij. Even kijken wat komt er binnen.
1: Hey Herman, mooi. Heb jij een mooi plaatje van Romy voor mij? En ik wens iedereen even een goed weekend.
0: Goed weekend
1: en,
0: terug.
1: Trouwens, de balletjes bij Tijnje, die ben super lekker bij het tankstation. Oh. Dus ik zeg mooi.
0: Oh, ik hou me aan bijvoorbeeld. Ik hou altijd van lekker gehaktballetje bij het tankstation. Stelt eigenlijk nooit teleur. Herman, goeiedag. Kun je de groeten doen aan Adrie Rijk. Groetjes komen van Jan. En even graag een mooi plaatje van Henk Wijngaard. Nou, ik had de jas van Lisa vanmiddag al gedraaid. Als dat geen mooi plaatje van Henk Wijngaard is, dan weet ik het ook niet meer. Hey Herman, graag een plaat van Normaal met Weekend. Groetjes van Benny Otten uit Erika. En een goed weekend gewenst aan alle luisteraars. Nou, dat waren ze voor zover even. Heb je ook iets door te geven voor het programma? Hoe je de groeten doen? Stuur even een fotootje wat je aan het doen bent. 085-114-39-39. Ik zie lijst met verzoekjes even proberen weg te werken. Aangevraagd dus via datzelfde telefoonnummer 035 114 3939. Dit is Anita

0: Herman Schoonmaker.
1: U bent niet van Radio Drenthe, TV Drenthe. Kijk, vandaar heb ik groot een probleem met.
0: Hits, dat is radio.

Danny Jolink, jongens. Heerlijk, het is bijna weekend hier vrijdagmiddag. Je luistert naar Hits Das Radio. Tijd voor een echte ramperstamper. Charlie Lonois en Metal Theo. Wonderful Days.

0: en uit als een gemiddelde vuilnisbelt, dan komt dat goed. We gaan hem straks namelijk spelen, de Werkbus Bingo.
1: Dat is een dikke bak met licht. Van LED-handel 24 zeker. Dat zie je meteen. De specialist in agrarische LED-verlichting. En LED-handel24.nl heeft een enorm ruim assortiment werklampen en koplampen voor alle bekende trekkermerken. Dus ga snel naar LED-handel24.nl.
2: Zaterdag 26 september barst het leukste festival van de Noorden los. Vrouw Getuus. Drie podia, één groot feest. Op camping Moekersgat in Ter Apel. Met voor het eerst een silent disco en heel veel artiesten zoals Wat Aans, Vangrail en Jannes.
3: Mijn naam is Jannes.
2: Zorg dat je dit niet mist en scoor je kaarten op vrouwgetuus.nl. Deze sport wordt aangeboden door Tabak Installatietechniek.
4: Bij John Second Hand Shop en
5: voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijschon in Drouwen-Ermond.
4: Je vindt jouw stijl Bijschon.
6: Hako Scheemda, voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines, inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl.
7: Op zoek naar een allround partij in de metaalbewerking? DVA Technology uit Klazinaveen heeft alles onder één dak. Van CNC draaien, frezen, lasersnijden en kanten tot aan glasparelstralen en complete assemblage. Daarnaast op zoek naar ervaren vakmensen voor technische projecten? DVA uit Klazinaveen regelt het. DVA Technology.nl.
8: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl. Voor dier en tuin.
9: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Want groene aanslag en organisch vuil verdwijnt waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. CleaningServiceTieben.nl.
10: Bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
11: Alles in één keer kloor.
12: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
13: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
14: In Hogeveen.
15: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
13: Gritter Chalet en staakcaravans.
15: Kijk op grittercaravans.nl.
16: Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmerkom-Baskum vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montage. Kom naar Hubo XL in Emmerkom-Pascu.
17: Hubo helpt.
18: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
19: Reparatie, onderhoud en APK. Eemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
20: De hits stralen.

0: er komen heel veel leuke berichtjes binnen van mensen die vooral niks aan het doen zijn. En kijk, en daar hou ik van. Er is allemaal één probleem bij niks doen. Je weet nooit wanneer je er klaar mee bent, hè?
1: Ja, dit is de Werkbus Bingo!
0: We spelen hem weer, de Werkbus Bingo! Elke vrijdagmiddag is het weer zover, de Werkbus Bingo. En het is eigenlijk een soort van beloning voor een hele smerige

op een trekker. Wat houdt het in, de werkbusbingo? Je hoeft geen kaartje te kopen, eigenlijk is het ook meer een rad van avontuur. En dan heb ik allemaal dingen opgezet die in jouw auto of in je werkbus kunnen liggen.

Dallas en Vangrail. En Wadaans. Dat is in Trapel. Krijg je 2 kaarten van mij, toegangskaarten. En weet je wat ik ook nog doe? Ik heb niet eens overlegd met heer Blom. Je krijgt van mij een gesigneerde versie van onze eigen videoplaat. Mijn zender is te koop, krijg je erbij. Nou, ben je er klaar voor? Ik ga aan het rad draaien. Even deze kant oplopen hier. Dat, even kijken. Zo. Het item is van vandaag. Oei, dat is een hele lastige in september. Een ruitenkrabber. Zo'n ijskrabber voor in de winter. Heb jij die in je...

En dit was Duff. Komodo! Lieve, lieve, lieve, lieve, die macht veel spaß. Viel meer spaß. Als irgendwas. Ja, ik ben op zoek naar een ruitenkrabber. Niet om de ruiten te krabben, maar in de werkbus bingo. Ik kan er ook niks aan doen, het lot heeft het bepaald. Het grote prijzenrad van Hits kwam op dit item uit. En heb jij een ruitenkrabber bij jou in de auto, in de werkbus, op de trekker? Maak er een foto van, stuur hem naar mij. 085 114 39 39. Dan krijg jij misschien wel het prijzenpakket.

0: Ik denk als je in het woordenboek gaat kijken onder de P van piratenmuziek, dat er een plaatje achter staat van de albumboes van de Paladijns van deze. Jouw liefdewens. We spelen hem, de Werkbus Bingo.
1: Dit is de Werkbus Bingo. Bingo, bingo.
0: En het lot heeft bepaald dat we vandaag op zoek zijn naar een ijskrabber. En dat leek mij lastig in september, maar ik moet zeggen, ik heb de foto's geteld. Er zijn er 69. Heeft niks met het standje te maken, is puur toeval. 70 inmiddels komt weer eentje binnen. Dus het valt nog mee. De meeste mensen hebben gewoon of een hekel aan opruimen of gewoon denken praktisch. Laat ik hem maar gewoon even in de bus laten liggen. Geldt dat ook voor jou, Daniel?
2: Ja, klopt.
0: Ja, jij denkt gewoon, ik laat hem gewoon het hele jaar erin liggen. Gewoon, kan ik hem ook niet vergeten als ik hem nodig ben.
2: Ja, precies.
0: Ja, en jij werkt bij een kalkzandsteenfabriek, vertelde mij. En toen vroeg ik aan jou, wat maken die? En wat zei jij toen?
2: Kalkzandsteen,
0: inderdaad, ja. Voor de mensen, ja, misschien ben ik, ik ben niet zo heel handig, zeg maar. Dus ik heb geen idee wat, ja, steen, wat voor steen is het?
2: Ja, het is een witte kalkzandsteen.
0: Ja,
2: voor de bouw van de woning.
0: Ja, voor de bouw van de woning. Ja, precies. Oké. Dan voor de binnenmuren en dat soort dingen. En die worden daar gemaakt. En jij bent nu lekker onderweg naar huis toe?
2: Inmiddels zijn we voor thuis.
0: Och, heerlijk. En waar staat dat huis?
2: In Ter Apel.
0: In Ter Apel. Oh, Barnvleer. Nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Heb je volgende week zaterdag wat te doen trouwens? Nog niet.
2: Nog niet,
0: want jij hebt namelijk...
1: Bingo!
0: Bingo, bingo, bingo! Bingo! Oh, ja. Jij, bingo, jij gaat naar het Vrouw Getoes Festival volgende week zaterdag.
2: Kijk, dat is helemaal waar.
0: En ik weet niet, heb je een vriendin?
2: Jazeker.
0: Nou, die mag ook nog mee. Krijg twee kaartjes van me.
2: Ach, ben ik zijn gelukt.
0: Of niet, dat is mooi thuiskomen, of niet? En zeg, welke plaat mag ik voor je draaien?
2: De Poes en Bummelskade.
0: Ah, dat ga ik voor je doen. Ik zoek hem even voor je op. Je krijgt twee kaartjes voor de Vrouw Getoes Festival volgende week zaterdag in Ter Apel. En ik doe er ook nog een gesigneerd exemplaar van Piraten Power Hour. Onze eigen single bij van Mezender is te koop. Nou, mooie dag vandaag, denk ik.
2: Geweldig.
0: Geweldig.
2: Ja, hey, zeker.
0: Fijn weekend en proost, hè?
2: Ja, hetzelfde.
0: Yo, proost.
2: Hoi.

uur werd mede mogelijk gemaakt door Spithorst, bronbemaling uit Siddeburen. Teubentransport uit Ter Apel. Uw logistieke partner. Kijk op teubent.nl. En Burgers, schilder- en restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri Oplossingen. Precisielandbouw begint bij agrioplossingen.nl.
2: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
4: Speciaal kraanwerk, Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. Freddypertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
3: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
4: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
5: Stalinrichting.nu heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting.nu.
6: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
7: Bokpop Zinnenburen. Twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Lastig en Gastrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder

0: klinkklare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
1: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De provincie Noord-Brabant stelt het ontwerpbesluit over het mogelijk intrekken van vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit, dat uiterlijk 1 oktober gepubliceerd zou worden. Gedeputeerde Saskia Boelema geeft aan dat gesprekken met de betrokken ondernemers meer tijd vragen. De bedrijven liggen vlakbij beschermde Natura 2000 gebieden, waar te veel stikstof voorkomt. Partijen in de woningbouwsector waarschuwen voor vertraging en extra kosten nu steeds meer nieuwbouwwoningen niet gelijk een aansluiting kunnen krijgen op het volle stroomnet. Woningcoöperatiekoepel ADES vreest dat woningzoekenden hierdoor mogelijk langer moeten wachten op een woning. De Franse president Macron heeft zijn regering de opdracht gegeven een beschermingsplan op te stellen voor kritieke infrastructuur, zoals het spoor en het elektriciteitsnet. Russische hybride aanvallen via drones en cyberaanvallen vormen een groeiende dreiging. Niet alleen voor Frankrijk, maar voor heel Europa. Ook de defensieindustrie en de technologiesector vallen onder deze bescherming. De politie heeft vandaag de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden rond het onderzoek naar het geweld in die Gelderse plaats op 1 september. Op die dag kwam een groep gewapende mannen naar zijn huis. Een beveiliger voor zijn deur werd doodgeschoten. De Europese Commissie uit felle kritiek op de verkiezingen in Rusland die vandaag zijn begonnen. De manier waarop die worden gehouden onderstreept de voortdurende en toenemende uitholling van de democratie in Rusland. Dat zegt een woordvoerder van de Commissie vanmiddag. En dan het weer. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
3: Kijken we even naar de situatie op de Nederlandse wegen. Het is een redelijke normale avondspit. 2 dingen vallen er wel op. De A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht. Daar 15 minuten vertraging. En 55 minuten vertraging op de A50 tussen het knooppunt Grijsoord en Ravenstein.
1: De hitsverkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto

0: huisbouw in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT doet ze. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijfmt.nl.
1: Je houdt van auto's en je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
2: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
3: Ik ben er helemaal klaar mee.
4: Nou, ik ook. Laten we een nijbegun maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijnen laten doen door VLM-kozijnen.
3: Ja, top! Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via VLMkozijnen.nl.
5: VLM Kozijnen.
4: Kwaliteit die blijft.
1: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
3: Ook zo klaar met lange levertijden?
4: VLM Kozijnen levert kunststofkozijnen voor ieder project zeer snel direct op locatie.
5: VLM Kozijnen.
4: Kwaliteit die blijft.
6: Vrijdagmiddaghit wordt mede mogelijk gemaakt door Spithorst, bronbemaling uit Siddeburen, Teubentransport uit Ter Apel, uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers, schilder- en restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.

0: Herman Schoonmaker.
1: Een standaard drinker.
2: 2, 3, 4. Dat wordt wel gedronken.
3: Een standaard drinker. Als je dat veel vindt, dan ben je een afwerking.
0: Ja. Hits. Dat is radio.

middag iets, hits hier. Heb je iets toe te voegen aan het programma? Stuur even een berichtje naar me. Even een fotootje erbij. Wat ben je aan het doen? Een spraakbericht, dat soort dingen. Naar 085-114-39-39. Gaan we even kijken wat er binnenkomt. Er komt een berichtje binnen van Gert. Mooi Herman, wij zijn vandaag 34 jaar getrouwd. Gefeliciteerd van harte. En toen wij trouwden stond Dr. Album op nummer 1 met It's My Life. En toen dacht ik, ja, dit was mijn life. Ja, inderdaad. Maar zoveel jaren later nog steeds zielsgelukkig met elkaar. Heb je nog een gaatje vrij voor dit nummer? Groeten komen van Gert en Christijn van de Veen. Dan gaan we even kijken of dat gaat lukken. Mooi Herman, graag even een plaatje van DJ Utsi. De Beumische Traum voor Dirk. Groetjes komen van Inimini. Er komen heel veel foto's binnen nog steeds voor de Ruitenkraper. Jongens, dat item is geweest, hè? Wel blijven opletten. En ongelooflijk smerige werkbussen. Dat één ding is zeker. Maar goed, daar ligt het ook vaak altijd wel een item bij, hè? Goeiedag Herman, wil je even reclame maken voor het volgende? Ja, daar ben ik eigenlijk normaal gesproken niet zo van. Alleen ja, dit is van de vrienden van de carnavalsvereniging De Bultruters. En die hebben dan een mannenafdeling. Ik zeg het eigenlijk verkeerd, die hebben een oude mannenafdeling. En die hebben dan een feestavond. En dat is morgenavond live muziek in Theaterbak De Boerderij in Roswinkel. Zaterdagavond, 19 september dus. En er zijn nog kaartjes voor te kopen. En ze zou het leuk vinden als jij ook zou komen. En als je dan met elkaar erheen gaat, lekker een glasje bier drinken. Komt het helemaal goed. In Theaterboerderij De Noorderbak. Dus inderdaad muziek uit vervlogen tijden. En wordt georganiseerd door de mannen. Tussen haakjes oude mannenafdeling van carnavalsvereniging De Bultruters. Proost jongens, daar morgen heel veel plezier. Herman, wat dacht je van een plaatje onder het melken? Hebben jullie plaatje Weekplan van het bandje? Moet even kijken. Mooi Herman, zou jij Surfen is mijn leven wel kunnen draaien? Van Rianne Nuland. Groetjes van Misha, die jongen uit Stadskanaal. We gaan even groeten die kant op, Misha. Nou, heb je iets toe te voegen aan het programma van vanmiddag? Stuur even een appje naar de studio. Kost je helemaal geen cent. Gewoon via WhatsApp 085-114-39-39. Hij zat aan de late kant vanmiddag hier, maar hij komt net binnenlopen, Herman Keizer. Ja. Studio 2, microfoon nummer 6. Daar komt na 5 voor 7 inderdaad, ja. Die, ja, dat is hem, ja. Goed, het weekend kan officieel gaan beginnen, jongens. Herman Keizer is namelijk binnen voor een sexy weekend te wensen aan jullie. Nou, Herman, moet ik weer aftellen? Oké. Komt-ie, Herman. 3, 2, 1. Nu zingen. 12.

En dan was dit toen, in deze jaren was dit echt een knijter van een hit, om dat zomaar even te noemen. En dan noemen we je nu tegenwoordig ook daarom een discothekenplaat.

0: Vind jouw liefde op het platteland. Via AgriMatching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de AgriMatching app op jouw telefoon. Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martingevelrenovatie.nl.
2: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
3: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Nieuwe bedrijfsunit.
6: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
7: Snel van A naar B. Met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. Savernijencouriers.nl. Savernijen, die rijden.
8: Koops Metaal. Laswerk voor bedrijf en particulier. Koopsmetaal.nl.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
1: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
0: Oh, wil je meteen wooninspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij KPN Unlimited abonnement.

0: Tot volgende week, Ome Jan. Willeke Alberti en speciale even op verzoek gedraaid. Ome Jan voor, uit mijn hoofd voor Sam moest ik deze draaien. 085 114 39 39 voor jouw laatste groetverzoek of reactie voor deze vrijdagmiddag. Komt er een heel mooi spraakberichtje binnen.
1: Goeiedag, Herbert.
0: Ja, mooi.
1: Goeiedag, Herbert.
0: Ja, hallo.
1: Ik wil een ploetje hebben over mijn mooie die verdogen zijn.
0: Zo.
1: Dus verkocht naar de Bindermoord.
0: Ja.
1: Ja. En die gaat naar Wiegje. Dat hebben we net mijn baan over van... Frans.
0: Ja?
1: Dus dat zijn we kinderen uit van ons. Ja. En dat is wel mooi, weet je. Ja, maar ik wil even komen. Ja. Groetjes hier in Binnenmoord van Dallas. En mijn mooie Martijn. Ja. Ik kan die mensen niet in de Binnenmoord meer.
0: Ja, oké. Okay. Verwijs je voor de rest naar teletextpagina 888.

Aangevraagd door... ik zei Inie Mini, zei ik eerst ervoor. Maar dat komt natuurlijk wel vroeger te veel Sesamstraat gekeken heb. Door Inie. En speciaal voor Dirk Boom is het Traum. En dan in de uitvoering van DJ Utsy. Het is ook een verzoekje die binnenkomt via de F van Hits van Gerben. En die vraagt: Herman, ja, ik heb er nu alweer wens naar. En dat betekent dat je de verlangen hebt naar een tijd die geweest is. Hè? Meisje.

en Cusco hier op Hitstas Radio in de vrijdagmiddag. En dan is het alweer zover. Het moment van de week waar ik de hele week naar uitleef. 3 uur op vrijdagmiddag. En ineens is het alweer voorbij. Maar het is wel officieel nu. 6 uur bijna. En dat betekent dat het weekend is. Yes, inderdaad, ja. Dat is Engels.

0: Gewoon naar mijn denkweg of west allemaal gaan meer. Nou, dat ik bel het schietbeeld. Verhuizen. Klootzak.
1: Vrijdagmiddagits werd mede mogelijk gemaakt door Spithorst Bronbemaling uit Siddeburen. Teubentransport uit Ter Apel. Uw logistieke partner. Kijk op teubent.nl. En Burgers Schilder en Restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.
2: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
7: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkent installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
8: Nieuwe screens nodig? Terpstrazonwering.nl.
9: Mulders Meubeldorp.
10: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen.
9: Mulders Meubeldorp.
10: En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriescheló. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
9: Mulders Meubeldorp.
11: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spithorst Bronbemaling. Je vindt W.A. Spithorst Bronbemaling ook op Facebook.
12: Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
13: Voor een strak plafond of wanden thuis? Naar stucadoorsbedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
14: Boskopper Verhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoons bussen en bakwagens. Bij Boskopper Verhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag... en altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskopperverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
15: Oh, het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
16: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
15: Oh, dat is fijn.
16: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
17: Schildersbedrijf Dreyer. Al 25 jaar onbetwist uw specialist. Kijk snel op schildersbedrijfdreyer.nl.
0: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
1: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 6 uur.
18: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
19: Oekraïense president Zelensky meldde zaterdag dat Russische aanvallen sinds de vorige avond vrijwel onafgebroken doorgingen. In de regio Zaporizhia vielen 2 doden en 6 gewonden. In Odessa bijna 50 gewonden en 1 dode. En in Kryvyi Rih 1 dode en 3 gewonden. Zelensky bekritiseerde wereldmachten omdat zij de Russische escalatie niet evenredig beantwoorden. De Nobelstichting verhoogt dit jaar het prijzengeld naar 12 miljoen kroon. Ruim 1 miljoen euro. Dat is een verhoging van €88.000. Topvrouw Hanna Stjerne wil hiermee de lange termijnwaarde bewaken. De prijzen worden uitgereikt sinds 1901 en zijn gefinancierd uit de nalatenschap van Alfred Nobel, die in 1896 overleed.

0: overleed. In Mecklenburg-Vorpommeren strijden de SPD en AFD in de peilingen beide rond de 35%. De SPD, die al 30 jaar regeert, maakt een comeback dankzij de populaire premier Manuela Schwesig. Zij focust op economie en vermijdt AFD-thema's als migratie. Schwesig heeft op Instagram 5 keer zoveel volgers als AFD-kandidaat Lijf Erik Holm. Het laboratorium Clinical Diagnostics mag weer deelnemen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Na een hack vorig jaar, waarbij medische data van bijna 500.000 vrouwen werden gestolen, voldeed het lab niet aan de veiligheidseisen. Minister Hermans, Volksgezondheid, meldt nu dat de tekortkomingen zijn opgelost en de beveiliging op orde is. Noord-Brabant stelt het ontwerpbesluit over het mogelijk intrekken van vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit, dat uiterlijk 1 oktober gepubliceerd zou worden. Gedeputeerde Saskia Boelema geeft aan dat gesprekken met de betrokken ondernemers meer tijd vragen. De bedrijven liggen nabij beschermde Natura 2000-gebieden waar te veel stikstof terechtkomt. En dan nog even het weer. Vanavond verdwijnen de meeste stapelwolken en klaart het breed op. Maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en tegen middernacht valt langs de westkust lichte regen. De temperatuur ligt rond 14 tot 16 graden en de zuidwestelijke wind neemt aan zee toe tot krachtig. En tot zover het nieuws.
1: Nostalgie Palast in Noord.

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit. Van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
2: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
3: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
4: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
5: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer.

0: tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
3: Ik zing als ik grondzuig.
4: Kunt u er niet bij?
3: Alleen als ik grondzuig.
4: Van der Vlier zuigt het.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Noordpop Cinemuren. Twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsen en Gasdrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandsavond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Emmert. Kaarten, noordpopcinemuren.nl.
3: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
4: Hey Niels.
5: Hey Mooi.
4: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
5: Klopt.
4: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
5: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
4: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
5: Zeker te weten.
4: En kijk op nieuwslubbers.nl.
6: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
7: Oh nee, moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders schrijf je mis. Pak hem.
10: Non-stop hits. Hits. Das Radio.

0: drop.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Op zoek naar een robotmaaier of advies? Evertstuinmachines.nl.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.

0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
1: JH Klussen Service Tinalo. Voor onderhoud, kunststofkozijn, renovatie en afbouw. Kijk maar even op Facebook bij jou.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
2: Smint. Boost yourself.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook puurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
8: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
9: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
10: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij John in

0: 20% korting op alle showroommodellen. Milders Meubel Door. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Milders Meubel
1: Door. Voor drijfmest, vaste mest, kunstmest, kalk en compost belt u van Nieuwe Huizen ten Post. 050 2 30 60 40.
2: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen. Die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou. Door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl. Want iedere auto is speciaal.
3: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
4: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Grondzuigbedrijf Van der Vlier van derviergroep.nl. En rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 7 uur.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een militaire parachutist landde tijdens springoefeningen op de heide bij Renkum vast in een boom op 7 meter hoogte. De Engelsman werd gered door de brandweer, waarbij een hoogwerker vastliep in het zand en door een legervoertuig losgetrokken moest worden. De man bleef ongedeerd. De sprongen vonden plaats als voorbereiding op de Airborne-herdenkingen van operatie Market Garden. Deloitte, het grootste accountants- en adviesbureau van Nederland, heeft nu 7400 medewerkers. Een daling van 900 ten opzichte van 2 jaar geleden. Vooral jongeren vertrokken. Afgelopen jaar verlieten ruim 260 meer mensen onder de 30 het bedrijf dan erbij kwamen. Deloitte wijst als oorzaken op AI, offshoring aan landen als India en Egypte en minder advieswerk. Californisch gouverneur Gavin Newsom heeft een decreet getekend om de noodzaak van een noodknop in AI-modellen te onderzoeken. Een werkgroep moet binnen 2 maanden advies uitbrengen over betere AI-wetgeving in Californië. Newsom bekritiseerde president Trump vanwege zijn gebrek aan actie rond veiligheidszorgen over kunstmatige intelligentie. Pakistan stuurt extra militaire steun naar Saoedi-Arabië.

0: nu het conflict in Jemen escaleert. Naast de al aanwezige troepen, gevechtsvliegtuigen en een luchtafweersysteem gaan er ook artilleriesystemen, drones en antidronesystemen naartoe. Pakistan en Turkije dreigen zich direct in het conflict te mengen als de Houthis de zeestraat Bab al-Mandeb blokkeren. Koning Carl Gustaf van Zweden ontvangt van 19 tot en met 21 oktober een staatsbezoek van de Singaporese president Tharman Shanmugaratnam en zijn vrouw Jane Itogi. Vertegenwoordigers van de Singaporese regering en het bedrijfsleven reizen mee. Het bezoek moet de banden tussen beide landen versterken en de samenwerking verder ontwikkelen. En dan nog even het weer. Vanavond verdwijnen de meeste stapelwolken en klaart het breed op. Maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en tegen middernacht valt langs de westkust lichte regen. De temperatuur ligt rond 14 tot 16 graden en de zuidwestelijke wind neemt aan zee toe tot krachtig. En tot zover het nieuws.
1: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is

0: Beschikbaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Acta Speelgoed. Een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
11: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
12: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
13: Zoek je een tuinkamer, veranda, carport, zonwering of schutting? Bij Inthout Zierconstructies kun je kiezen. Kies je voor de prijs of kies je voor design en topkwaliteit? Inthout Zierconstructies is sowieso al 25 jaar de beste keus met de beste service. Maak vrijblijvend een afspraak. Ga naar sierconstructies.nl. Inthout Sierconstructies Nieuwe Pekela. Voor ieder budget een passende oplossing.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
17: Gritter Chalets en staakcaravans.
16: Kijk op grittercaravans.nl.
18: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
19: Sportlife. Sportlife. Sportlife.
20: We hopen dat we geen storingen of overlast veroorzaken. Dat is uiteraard niet de bedoeling van onze mooie hits. Das Radio.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een Engelse militaire parachutist bleef tijdens oefeningen op de heide bij Renkum vast in een boom op 7 meter hoogte. De brandweer redde hem nadat een hoogwerker vastliep in het zand en door een lege voertuig werd losgetrokken. De man bleef ongedeerd. De sprongen waren voorbereiding op airborne herdenkingen. De Iraanse economie leidt onder Amerikaanse sancties, hoge brandstofprijzen en havens die geblokkeerd zijn. Salarissen blijven uit, basisproducten worden onbetaalbaar en de middenklasse verdwijnt snel. Professor Mehran Kamrava noemt de Amerikaanse strategie een simplistische miscalculatie. Californië onderzoekt de noodzaak van een noodknop in AI-modellen. Gouverneur Gavin Newsom richt een werkgroep op die binnen 2 maanden advies geeft over strengere AI-wetgeving. Newsom bekritiseert president Trump vanwege het uitblijven van actie tegen veiligheidsrisico's van kunstmatige intelligentie. In Ceuta heeft de politie honderden migranten naar een nieuw opvangcentrum met 1700 bedden gebracht. De operatie begon om 6:30 ochtends met 170 agenten en de Guardia Civil. Ondanks waarschuwingsschoten verliep alles volgens de regionale overheid normaal. Het centrum was rond 12 uur vol. Rebecca Grinspan uit Costa Rica leidt de 3e informele stemming voor het VN-secretaris-generaalschap. Wordt ze gekozen, dan is ze de eerste vrouw in die functie. Ze is econoom en hoofd van de VN-handelsorganisatie sinds 2021. Guterres vertrekt in december. En dan nog even het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen.

0: plaatsen droog met temperaturen rond 15 graden en afmenende zuidwestenwind in het binnenland, terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot krachtig. En tot zover het nieuws.
1: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Het

0: hoor je overal.
1: Overal.
0: Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat is radio.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In het Belgische Bree is een groot synthetisch drugslab ontmanteld. Van de 5 aangehouden verdachten komen er 4 uit Nederland. In de loods werd 180 kilogram MDMA gevonden. Genoeg voor 800.000 pillen met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. De ontmanteling door specialisten duurde 2 dagen. Bij drogisterijketen DA heeft begin deze maand een datalek plaatsgevonden, waarbij onbevoegden toegang kregen tot een database van de webshop. De gegevens van 236.000 klanten waren toegankelijk. Klanten van fysieke winkels zijn niet getroffen. Het lek is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Syrische autoriteiten hebben 5 voormalige luchtmachtofficieren gearresteerd die verdacht worden van betrokkenheid bij bombardementen op burgers tijdens het bewind van president Bashar al-Assad. De burgeroorlog die in 2011 begon en 13 jaar duurde, eiste honderdduizenden levens. Assad vluchtte in 2024 naar Rusland en kreeg bij verstek de doodstraf opgelegd. In Ceuta heeft de politie honderden migranten overgebracht naar een nieuw opvangcentrum met 1700 bedden in de haven. De operatie begon om 6:30 ochtends met 170 agenten en de Guardia Civil. Ondanks waarschuwingsschoten en ingrepen met wapenstokken verklaarde de regionale overheid dat alles normaal verliep. Het centrum was tegen 12 uur 's middags al vol. Rebecca Grinspan uit Costa Rica leidt de 3e informele stemming voor het secretaris-generaalschap van de Verenigde Naties. Als ze wordt gekozen, is ze de eerste vrouw in die functie. De econoom en oud-vicepresident werd in 2021 benoemd tot hoofd van de VN-handelsorganisatie. De huidige secretaris-generaal, Antonio Guterres, vertrekt in december. En dan nog even het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met temperaturen rond 15 graden en afmenende zuidwestenwind in het binnenland, terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

0: Klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
2: FBI-topman Kash Patel liet deze maand de samenwerking tussen de FBI en de Royal Canadian Mounted Police gedeeltelijk stilleggen. Dit gebeurde na onvrede over berichtgeving van de Canadese omroep CBC over de aanslagen van 11 september 2001. De FBI drong aan op verontschuldigingen. De bevriezing duurde vermoedelijk kort. Syrische autoriteiten hebben 5 voormalige luchtmachtofficieren gearresteerd die verdacht worden van betrokkenheid bij bombardementen op burgers tijdens het bewind van president Bashar al-Assad. De burgeroorlog, die in 2011 begon en 13 jaar duurde, eiste honderdduizenden levens. Assad vluchtte in 2024 naar Rusland en kreeg bij verstek de doodstraf opgelegd. Het VN Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegt in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Suriname heeft Interpol verzocht een internationaal opsporingsbevel uit te vaardigen tegen Ryan T., die verdacht wordt van betrokkenheid bij de vermissing van de Nederlandse filmproducent en DJ Rodney Leisner. Leisner verdween op 15 augustus. Op 21 augustus vond de politie zijn witte Kia Sorento in een moerassig gebied ten westen van Paramaribo. Ryan T. wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie en moord. De laatste themazitting over de rel op het Malieveld in september 2025 vond plaats in Den Haag. Van de 55 mensen die voor de rechter kwamen, zijn er 51 veroordeeld. Een man uit Alphen aan den Rijn kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk, voor geweld tegen politie en het aanrichten van vernielingen in de Haagse binnenstad. En dan nog even het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met temperaturen rond 15 graden en afmenende zuidwestenwind in het binnenland, terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio.

Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio.

Live vanuit het Piraten Media Complex in de Poppoort van Nederland. Is dit de Hitfabriek Hits? Das Radio.

Wij zijn de Spotify op je radio. Het hele weekend. Non-stop, reclamevrij, hits op een rij. Hits, dat is radio.